0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Men zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, maar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika, hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui, het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat een file op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. 10 kilometer file en daardoor sta je 11 minuten in de file.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: then show the world a burning light that never shines so bright.
1: Ja, wel een beetje heet onder de voeten, Lovers on the Sun van Left Gidda en Sam Martin.
2: Nou, als ik er zo van kan zingen als Sam Martin, dan wil ik het ook wel proberen.
1: Zeker weten. Goedemorgen, het is de ochtendshow op Centraal Plus. Het is 6:06 op deze woensdag 16 september. En Jorden mij al. En Rabin heb je ook al gehoord. Goedemorgen, Rabin.
2: Hey, goedemorgen.
1: Hallo, hebben we er weer een beetje zin in?
2: Enorm. Woensdag, dat is het midden van de week. Vandaag wel weer een beetje regenpakken weer.
1: Ja, ik ben wakker geworden van de regen.
2: Oh, ja,
1: niet daar buiten sliep, maar van de regen.
2: Zeg, moet je wat vertellen?
1: Ja, de brug was lek. Ik werd ook van de regen. Dacht ik, oh ja, maar dit is eigenlijk wel lekker. Want dan kun je wel weer lekker slapen, vind ik.
2: Het is een beetje lichtelijk herfstig. Het is niet al te koud. Maar reken er wel op dat het vandaag heel wisselvallig kan zijn. Dus als je een half uur buiten bent, ga ik ervan uit dat je 1 minuut op zijn minst door iets van regen gaat fietsen bent.
1: Ik heb het voor elkaar gekregen om nog geen jas aan te hebben. Ik weet dus niet eens of ik geen jas bij me heb.
2: Nee, nou, je hebt een spijkerjakje aan, dat is ook leuk.
1: Ja, nee, dat is lekker waterafstoten.
2: Nee, dat hoeft niet. Nee.
1: Het is de derde woensdag van september. Dat betekent dat het de dag na de derde dinsdag in september is. De dag na Prinsjesdag.
2: Zo.
1: Heb je gisteren de dag een beetje beleefd, of?
2: Nee.
1: Ja, ik heb dus voor het eerst, en heel lang, ik was een beetje druk met andere dingen. Ik heb het niet gezien. Dus ik heb de koning niet gezien, ik heb die rijtoer niet gezien. Ik heb wel wat gehoord, wat flartjes van, daar komt hij aan. Maar ik heb niks gezien.
2: Ik heb wel de troonrede eventjes opgezet, zeg maar in de achtergrond even te luisteren.
1: Heb je meer gedaan dan ik?
2: Het was weer een beetje zoals gewoon. Hè? Van we moeten beter, we kunnen zo. En dit kan volstrekt niet. En dit zouden we moeten naar willen streven. En dit soort plannen zijn mooie dingen en dit is minder goed. Ja, gewoon de speech van je manager.
1: Het ging op een gegeven moment over, was een reactie van premier Rob Jetten bij volgens mij de NOS. Voor de radio en zeiden ja, en moeten we het allemaal samen doen? Dat is wat de koning ook mooi zei in zijn troonrede. Toen dacht ik, jij hebt hem geschreven. Rustig. Ja, je kan die beste man alles laten zeggen trouwens. Hij moet toch wel voorlezen.
2: Ja, en anders maak je wel een audio-opname van jezelf en dan plak je dat over zijn beeld heen. Dat kan ook.
1: Ja, daar kan je heel populair mee worden in Nederland. En wat triester nieuws, de familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Bij recreatieplas ten zuiden van Arnhem werd gisteren het lichaam van een man gevonden. Er waren al wat vermoedens dat het om Sanders ging. Bekend hè, van de talentenjacht, dat is ook alweer 2011, dat is wel even geleden.
2: De allereerste winnaar van het allereerste programma, The Voice of Holland.
1: Ja.
2: En gisteren inderdaad ging het al een beetje de ronde dat er vermoedens waren, of sterke vermoedens waren. En dat er een lichaam was gevonden van een man, vermoedelijk van Ben Sanders. En inmiddels is dat toch bevestigd door meerdere bronnen. Waaronder dus de broer Dean Sanders. Die op Instagram heeft laten weten dat hij zijn kleine broertje enorm mist.
1: Voormalig The Voice coach Marco Borsato heeft inmiddels ook gereageerd. Lieve bijzondere man, mijn hart huilt. Ik kan er geen woorden vinden voor de leegte die je achterlaat. En gisteren was natuurlijk ook best wel een heftige dag voor het spoor.
2: Jeetje.
1: Want we hadden die spoorsaboteurs die van alles en nog wat op het spoor hebben geplakt. Ik heb daar nog eens over nagedacht. Want ik denk, dat zullen ongetwijfeld de Russen zijn of zo. Gewoon echt een andere staat die dus een sabotageactie in ons land plegen. Om angst te zaaien, dat soort dingen.
2: Zeker op een moment van hoge koninklijke en politieke druk.
1: Maar nu is het ook wel een beetje dat het de protesterende boeren zijn geweest. Die dat hebben gedaan.
2: Het is niet bevestigd. Zoals de Farmers Defence Force en een andere organisatie, wiens naam ik even vergeten. Het heeft iets met agrarisch en actie te maken.
1: Ja,
2: dat zou zo kunnen. Die hebben gezegd dat ze er niets mee te maken hebben. Dus het is niet geclaimd. Maar er is toch wel een vrij goede coördinatie geweest om bijna dezelfde werkwijze op zoveel verschillende plekken te doen.
1: En wat ik ook bijzonder, want ze hebben ook al de hooibalen langs snelweg in de fik gestoken.
2: Ja.
1: Kijk, dat snap ik. Dat je hooibalen in de fik steekt.
2: Dat snap ik ook niet. Maar vooruit.
1: Nou, ik denk, hè, als de andere helft van Nederland zich vastplakt op de A12. Dan mag de andere helft van Nederland hooibalen langs snelweg in de fik. Daar veroorzaak je overlast mee. Hartstikke vervelend. Maar je kan wel je punt duidelijk maken. Op het moment dat jij 's nachts op sporen stalen buizen gaat vastmaken met als doel treinverkeer te ontregelen en met als hele grote kans dat er een trein tegenaan rijdt en ontspoort, waarbij dus zwaargewonden en of doden kunnen vallen, dan ben je niet met een demonstratie bezig, want je bereikt ook niks. Kijk, hooibalen in de brand steken, dan kun je nog denken, hey, boeren, lekker bezig. Alleen, even ervan uitgaande dat dit dus door een actiegroep is gedaan die erg voor of tegen is. ik snap niet wie er tegen de treinreiziger is.
2: Nee, dus misschien dan weer altijd treinen... vanuit boeren zou komen... dat de trein een beetje een symbool is van de linkse elite... die met het OV in zijn randstad overal naartoe kan.
1: Moet je eens vragen aan alle studenten en alle mensen... met gewoon een baan die met de trein naar hun werk moeten. Moet je dat even vragen aan?
2: Of gewoon het boegbeeld van het duurzame linkse persoon... is natuurlijk wel het OV gebruiken. Nou, misschien dat ze dit hebben proberen op die manier als boegbeeld aan te vallen.
1: Nou, ik denk dat je dan alle banden van elektrische bakfietsen moet leggen. Laten lopen. Denk niet dat het, meer.
2: Of wat je ook wil bereiken is heel veel mensen die dan op de weg rijden met hoge snelheden in gevaar brengen omdat ze het niet meer kunnen zien door de rookontwikkeling. Dat lijkt me in geen gevallen een goed punt.
1: Nee, het is natuurlijk, maar daar kan Rijkswaterstaat kan de snelheid verlagen, die kan de snelweg even afsluiten. Dat is allemaal niet. Dat kan nog. Alleen dit is dus ook gewoon niet aangekondigd. Voor hetzelfde geld hadden die treinen gaan rijden, hadden er dus echt doden gevallen.
2: Nou, het onderzoek loopt nog. Er wordt nog goed gekeken naar wat er aan de hand is. Er zijn weinig camerabeelden, maar er wordt ook goed gepatrouilleerd als het goed is.
1: En dan nog even het nieuws uit je eigen buurt rond het Oranje ziekenhuis in Leiden. En rondom, het Leidse houtkwartier, scharrelen er kippen rond. Tot groot genoegen van een aantal bewoners. Maar er zijn ook wijkbewoners die de gevleugelde dieren liever kwijt dan rijk zijn. En ook de gemeente wil ze er niet hebben, want er worden dus kippen gedumpt daar.
2: Oh,
1: nou las ik dus gisteren een bericht dat onze burgemeester, de burgemeester van Leiden, twee kippen in huis heeft genomen.
2: Magda en Lena.
1: Zeker? Ja, dus we moeten even in de gaten houden dat die kippen dus wel daar blijven en niet in de Leidse hout worden gedumpt. Het hele verhaal lees je op onze website centraalplus.nl. En nog één berichtje. Ed Sheeran's begeleidingsband en drie acts die in zijn voorprogramma zouden spelen hebben zich teruggetrokken. Ze steunen daarmee de Amerikaanse rapper Macklemore, die eveneens een aantal van Sheeran's shows in de Verenigde Staten zou aftrappen, maar vanwege pro-Palestijnse uitspraken op het podium uit de tour is gezet. Bizar verhaal.
2: Ja, eerst werd er nog geschreven over dat Macklemore toch wel een beeld had van dat hij het voor mensen heel naar vindt wat er allemaal gebeurt. En uiteindelijk is dan de quote toch ook wel gevonden dat hij eindelijk wil zeggen. Ik heb deze tour gedaan, zodat ik kan zeggen door heel Amerika wat ik wil zeggen wat me aan het hart ligt. En dat is Free Palestine. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel een enorme politieke uitlating. En daar hebben dus meerdere stadion-eigenaren uiteindelijk, is het vermoeden, een stokje voor gestoken. En hebben Macklemore daarmee verboden om mee te doen aan de tour. Vervolgens hebben dan andere bands, zoals de eerste folkband Beoga, die heeft, dus de begeleidingsband van Sheeran, die heeft gezegd, nou dan doen wij het ook niet. Maar ook Aaron Rowe en de Deense band Lucas Graham en Phineas, de broer van Billie Eilish, die ook mee zouden spelen op de tour, hebben ook er vriendelijk voor bedankt. Dus Ed is voorlopig eventjes alleen. Hij heeft gezegd van ik ga me niet voor de ene uitlaten of tegen de andere uitlaten. Ja. Ik ik vind het verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt en wat voor leter mensen er overkomt. Maar ik ga niet één kant kiezen. Die vindt dat niet zijn plek en wil dat niet doen. Dus om Ed Sheeran, die een beetje in zijn eentje staat, dan gaan we hem toch even helpen. Dan doen we toch één trekje nog van hem vandaag.
3: Centraal Plus.
4: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: tot jou hier op Centraal Plus. We gaan even naar Leiderdorp toe. Want de gemeenteraad wil inwoners in de toekomst meer betrekken bij het bedenken van straatnamen en namen voor andere openbare ruimte.
1: Moet je wel opletten, want toen ze dat in Engeland een keer deden met de naam van een nieuwe boot, werd het bootteam een bootfeest.
0: Echt?
1: Ja.
0: Wat het nu is, als er een nieuwe straat een naam gekozen moet worden, doet de burgemeester dat. Die wordt dan wel geadviseerd door wijze mannen. Denk ik, drie wijzen uit het oosten of zo, geen idee. Maar die wordt dan geadviseerd. En de afgelopen 10 jaar in Leiderdorp zijn er misschien 5 straten hebben een nieuwe naam gekregen. Dus het is ook niet zo dat het elke week speelt. Toen zei D66, ja, we willen eigenlijk wel inwoners hier meer bij betrekken. Die dus een soort adviesclubje, een commissie kunnen oprichten. En dan de burgemeester kunnen adviseren. Want er zijn vast wel heel veel inwoners in Leiderdorp die het leuk vinden om daarover mee te denken.
1: Een bepaalde historische kennis hebben, ja, misschien iets heel lokaals van de wijk weten.
0: Ja. Dus idee prima, maar werd in de gemeenteraad besproken, dus werd het politiek. Ik sprak na afloop Hester Barendsen, initiatiefneemster en van D66. Hester Barendsen van D66, hoeveel straatnamen hebben een nieuwe naam nodig de komende paar jaar?
2: Nou, ik hoop toch wel 10-tallen, maar dat gaat denk ik niet gebeuren. Daar hebben we niet genoeg ruimte voor. Maar op de Baanderij kunnen we best wel wat kwijt, denk ik.
0: Zijstraatje hier en daar.
2: Straatje erbij.
0: Komt de straatnaamcommissie. Ja. Initiatief. Het wordt dan wel weer politiek. U dacht, laten we dan even een commissie en klaar. Maar dat werd nog wel even wat spannender, hè?
2: Nou, inderdaad.
0: Complexer.
2: Helemaal. Ik wist niet dat er zoveel bij kwam kijken. Ik dacht, een positieve motie. Dat dachten wij samen met Pro. Is het ook nog steeds natuurlijk. Maar wanneer die dan exact ingesteld moet gaan worden, ja, dat weten we natuurlijk niet. Er moet eerst een straat zijn die nog geen naam heeft.
0: Want dat is wel het idee, hè? Want als er nu een nieuwe straat een naam moet hebben, dan beslist de burgemeester dat eigenlijk. Wel met advies, maar de burgemeester beslist. En jullie willen eigenlijk dat het ook vanuit de inwoners komt.
2: Ja, we willen nog steeds dat de burgemeester beslist, want het wordt een adviescommissie. Maar inderdaad, die raadpleegdeskundigen, wie zijn dat dan? Ik denk dat er best wel mensen in het dorp zijn die mee willen denken over zoiets. Die dat leuk vinden, die daar creatieve ideeën over hebben. Dus ja, laten ze vooral de burgemeester adviseren, zou ik zeggen.
0: En dat moet dan allemaal weer ambtelijke capaciteit kosten. En er moet een reglement en een commissie. Dat is dan het argument wat er terugkomt.
2: Dat is het argument, ja, bijna alles. En dat is natuurlijk, voor niks gaat de zon op. Maar dit hoeft natuurlijk niet zoveel geld te kosten. Kijk, dit gaat alleen spelen wanneer er daadwerkelijk een aantal straten genoemd moeten worden. Deze mensen krijgen daar geen geld voor. Moeten het leuk vinden om daaraan mee te doen. En er ligt dan een reglement. En waarin staat op welke wijze je zo'n commissie bij elkaar moet roepen. Dus wij denken dat dat helemaal goed gaat komen.
0: Hester Barendsen van D66 Leiderdorp over de straatnamencommissie.
1: Ja, dat is ook wel wat tegenstand. Want ik begreep dat raadslid Frank van Noord de motie een beetje een stukje bezigheidstherapie noemde.
0: Ja, dat zei hij ook letterlijk zo. Bezigheidstherapie.
1: Niet makkelijk praten. Want er zijn hele wijken waar dus allemaal burgemeesters en wethouders van de 200 jaar geleden naar vernoemd worden, weet je wel.
0: Dat is op zich, ja.
1: Ja, dan krijg je dat natuurlijk. Hoezo bezigheidstherapie? Het is toch gewoon belangrijk dat mensen eventueel inspraak kunnen doen over welk adres zij straks misschien wel gaan hebben.
0: Ja, en de VVD denkt, ja, we vinden het onzin. Het kost weer geld, het kost weer tijd. Waarom doen we dit? Het gaat toch goed al jaren? Dus er valt voor allebei wat te zeggen, denk ik.
1: Ongetwijfeld. Ik vind dat
0: maar uiteindelijk is het voorstel aangenomen, dus het gaat er komen.
1: Kijk.
0: Het is de ochtendshow op Centraal Plus. We gaan zo meteen even vooruitblikken op programma Rudo, want die was weer bij een feestje.
1: En misschien wel weer op het Mark Wonningplein over 300 jaar. In Leiderdorp.

0: Greedy van Tate McRae.
1: Tate McRae. Zijn zo Scottish.
0: Scottish. Komt hij uit Scottish?
1: Nee.
0: Nee. Waar komt hij vandaan dan?
1: Engeland. Sorry, volgens mij komt hij gewoon uit Amerika.
0: Ah, oké. Okay. Dus niet... nee, oké. Okay. Wel leuk. Tate McRae. Het klinkt wel lekker. Ik denk dat zijn voorouders wel Ierse immigranten waren.
1: Canadees trouwens.
0: Ah, oké. Okay. Maar ik denk dat zijn voorouders wel Ierse immigranten waren.
1: Waarschijnlijk Schots.
0: Ja, dat bedoel ik, sorry. Bij Unity NL on tour bij de vriendenfeesten. Daar komen bezoekers vaak voor specifieke optredens naar het feestterrein toe. Deze jonge dame die nu gaat horen zat te wachten op een artiest die eigenlijk niet zou komen. En ze was er een beetje ingeluisterd door haar bloedeigen moeder.
2: Voor welke artiesten komen jullie dan?
3: Ja, voor Rutger.
2: Rutger?
3: Ja.
2: Van Barneveld?
3: Ja, dat is.
2: Maar je weet dat hij niet op het lijstje staat vandaag, toch?
4: Die komt niet.
3: Hij komt niet?
4: Sorry. Nog even. Gaat het? Ja. Ja. Ik heb het nog niet verteld, sorry.
3: Jullie hebben mij lekker gemaakt met een dode mus.
2: Jij dan? Nou, dat is... Heb jij haar wijs gemaakt dat Rutger komt?
4: Ja. Ja. Ik denk, anders komt ze niet. Rutger.
3: Nou, zit ik dan. Ik ga zo weer naar huis.
2: Nou, wel een lullige manier om daar op televisie achter te komen dan.
3: Ja, dat is wel kut. Ja,
2: nou, zijn... veel plezier.
3: Ja, nou bedankt. Ja, fijne dag.
1: Ja, nee, dan mag je gewoon van schelden hoor. Als je dan wordt gevleed live op televisie door je eigen ouders.
0: Het komt goed, want later kreeg ze de kans om Rutger even te zien. Rudo, die heeft namelijk iedereen zijn telefoonnummer, besloot even te videobellen.
2: Ja, ga nu even bellen met Rutger. Hé, hey, vriend.
5: Hey.
2: Ja, er zit hier bij Unity NL on tour iemand die denkt dat jij er zou komen, maar jij bent er niet, hè?
5: Nee, helaas kon ik daar niet redden, anders ben ik er altijd bij geweest, dat weet je.
2: Waar ben je nu dan?
5: Ik ben net klaar in Gef en ik ben nu onderweg naar Twello.
2: Nou, dat meisje is denk ik al weg, maar de moeder zit er wel hier, dus we lopen er even naartoe. Dus even kijken of de dochter er nog is. Ja, hallo, daar ben ik weer even. Waar is ze nou?
6: Ja, Rutger, wat is dit, hè? Ik heb mijn dochter mee.
2: Waar is je dochter?
6: Ik kom voor jou hier.
3: Rutger, ik dacht ze... Hallo. Ik ben hier helemaal voor jou heen geluisterd. En nou hoor ik net op de tv dat het niet doorgaat.
2: Nee, hij zou niet komen. Jouw moeder heeft dat verzonnen.
3: Maar je... Nou...
2: Jouw moeder heeft je hierheen gelokt met Rutger. Dus ja. Ik denk, ik bel hem even voor je.
3: Maar ik snap nou wel natuurlijk door je iets. Ja, ik ga niet meer gratis op zo'n feestje staan.
2: Jawel. Hij was er in Zoeterwoude bij.
5: Dat maakt me helemaal niet uit, maar je kon het niet combineren.
2: Nee, dit is gewoon echt de schuld van je moeder.
6: Dan, sorry. Ah, kom nog even langs Leiderdorp vertellen.
3: Ja, Rutger, we verwachten wel natuurlijk. Je komt hier een beetje, althans, je schoonfamilie komt hier een beetje vandaan. Dat je wel

0: aan besteed.
1: Nou, het is veel te
2: hebben... ik kom snel weer een keer die kant op.
0: Oké, fijn.
1: Ja, dan nodigen we jou uit.
0: VIP.
1: VIP. Hebben we het nu goed gemaakt met jou?
0: Ja, vooruit.
1: Wil je nog wat zeggen tegen Rutger?
0: Rutger, die laat.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. In Oegstgeest begon gisteravond de 29e editie van de avondvierdaagse. Bijna 500 basisschoolkinderen lopen 4 avonden lang, telkens 5 kilometer door het dorp. Iedere avond is er een andere route. 20 verkeersregelaars zorgen voor de veiligheid bij drukke kruispunten en oversteekplaatsen. Start en finish zijn op het Boerhavenplein. Op de laatste avond krijgen de kinderen traditioneel een medaille en worden ze feestelijk onthaald door de familie. De avondvierdaagse wordt in Oegstgeest opvallend genoeg in september gehouden, terwijl dat elders vaak in het voorjaar gebeurt. Volgend jaar staat de 30e editie op het programma. De grafsteen van de bekende Leidse burgemeester Pieter van der Werf is gerestaureerd. De steen in de Hooglandse kerk was gebarsten. Stichting Stadsparkeerplan Leiden heeft de restauratie ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan cadeau gedaan aan de stad. De vernieuwde grafsteen is onthuld door burgemeester Peter Heikoop en de 3 Oktobervereniging. De restauratie is kort voor de viering van Leidens ontzet afgerond. Van der Werf speelde een belangrijke rol tijdens het beleg van Leiden in 1574. De gemeenteraad van Leiden-Dorp heeft ingestemd met de plannen voor de herontwikkeling van de locatie van het oude gemeentehuis. Alleen de LPL stemde tegen. Omwonenden maken zich onder meer zorgen over extra verkeer, parkeerplaatsen en het verdwijnen van groen. De raad wil daarom dat bewoners worden betrokken bij maatregelen om de Carolenschulden verkeersveiliger te maken. Bouwverkeer zal niet door die straat rijden. Ook moet het toekomstige plein bij de nieuwbouw een aantrekkelijke ontmoetingsplek worden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan nog het weer. Af en toe zon en af en toe regen. Mogelijk met wat onweer. De wind is west tot noordwestelijk en niet zo heel sterk. In tegenstelling tot de afgelopen dagen van boven de 20 graden wordt het vanmiddag een meer herfstige 18 graden.
1: Zullen we dan een beetje een liedje over de zon draaien zometeen?
2: Ja, is goed. Het regent zonnestralen of zo?
1: Ja, dat is goed. Oh. Eerst nog even de verkeersinformatie van de ANBB. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en knooppunt Hofvliet 5 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 6 minuten. En Den Haag richting Rotterdam. Dezelfde A4 tussen Rijswijk en Den Hoorn 3 minuten. En de laatste, de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk en de IJssel. 4 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: met het regent zonnestralen tijdens de Sintra Plus ochtendshow. Het is inmiddels 7:05 op deze woensdag. En we gaan even naar het programma Rudo toe. Want vanavond vanaf 6:00 een gloednieuwe aflevering. Rudo is deze week te gast bij Unity NL On Tour bij de Vriendenfeesten. Een vaste gast tijdens Unity NL On Tour is Polonaise koning Marco de Hollander. En vorige week was hij er ook tijdens de Vriendenfeesten. En Rudo die sprak hem na zijn optreden.
1: Heb je tijd voor me?
2: Ja, ze willen op de foto met zo'n knappe man. Snap jij dat?
1: Ik snap dat wel, ja. Is er al, want jij bent van de merchandise natuurlijk. Is er al een Marco de Hollander toiletkalender?
2: Ja, die hebben we ooit eens gehad. Ja. Maar door Lutiger 800 maken, dan leef ik met 700 zelf op mijn kamer zitten.
1: Nou ja, ik zie het wel voor me. Marco de Hollander als kerstman. Marco de Hollander in een speedo in augustus. Ja, nou, kan het een idee zijn?
2: Het is nog geen eind van het jaar. Ik heb nog een paar maanden om het woord te laten. Ja. Kom jij er, in welke maand pak jij dan?
1: En dan kom ik in mijn eigen maand oktober erbij.
2: Deal.
1: En dan heb jij ook weer je sterrengala, toch?
2: Precies. Nou,
1: hoe is het dan? Want ieder jaar ben jij er hier ook bij.
2: Ja, tuurlijk. Altijd. Als ik kom, vraag, dan kom ik bij jou. Dat weet je.
1: En waar ben jij mee bezig? Wat komt er nog aan dit jaar?
2: Cruise gaan we doen. Aankomend september cruise. In september gaan we de studio in om voor de nieuwe single af te maken. Daarna komt er in het nieuwe jaar een nieuw album aan. Een nieuwe single. Volop concerten, volop bezig. Ja.
1: En wat voor single gaat het worden qua stijl?
2: Nou, we merken steeds meer dat, en dat zullen jullie ook wel merken, dat steeds meer jongeren het Nederlands lied leuk vinden. Dus hij wordt wat hipper, het wordt wat anders, ik word wat stoerder gekleed.
1: Ik wil het zeggen, krijg je dan ook kledingadvies van iemand?
2: Nou, zeg, geef het.
1: Dit is al een stuk hipper.
2: Ja, toch? Ja. Maar als ik bij de oudjes kon zingen, dan net je Colbertje.
1: Ja, want je staat ook heel vaak in bejaarden thuis. Nou, bij de ouderen zo, van de Oranje Vereniging. Die doelgroep ga je niet vergeten, toch?
2: Nooit! Nee, dat is het allerleukste om te doen. Nou, moet ik nu kiezen per direct ouderen.
1: Hé, wat ga je vandaag nog doen? Moet je nog optreden?
2: Ik kom net uit Nieuwveen, heb ik een hele leuke verjaardag gehad. Nu bij jullie en nu door naar Nieuwkoop. Een vriendenfeest met allemaal artiesten en gezelligheid, dus alleen maar leuk.
1: Veel plezier, tot snel.
2: Dankjewel, Chris.
0: Nieuwveen? Van Nieuwveen tot Nieuwkoop, Marco de Hollander, je hoort hem overal.
3: Er zijn mensen die hard werken en soms wordt er wel eens vergeten dat dit soort Hollandse artiesten zich echt helemaal de pleuris lopen.
0: Ja.
3: Ze staan gewoon inderdaad meerdere dagen in de week 3-4 gigs op een dag te spelen. En de ene keer is alles netjes geregeld en de andere keer moeten ze ook gewoon van alles nog bij elkaar beunen.
0: Zeker.
3: Dus we hebben wel heel veel respect voor.
0: Marco de Hollander, vriend van de show.
3: Vriend van de omroep, vriend van de regio.
0: Adam Leimbart, What Do You Want For Me? Die hoor je nu. Het is de ochtendshow op Centraal Plus.
4: Centraal Plus. Meer voor jou.

0: Davina Michel, Pinky Swear, de nieuwe van haar. Daarvoor nog Adam Lambert en What Do You Want For Me. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. Aanstaande zaterdag, 19 september, spelen Pieter de Mast en Sebastiaan van Delft in de Hooglandse Kerk in Leiden tijdens de Orgelpromenade 2026. Met fluit, saxofoon en orgel. Het duo dat al 20 jaar samen musiceert, brengt onder meer muziek van de nieuwste album Wind Til ten gehore. Aan de telefoon is organisator Willeke Smit. Goedemorgen, Willeke.
1: Goedemorgen.
2: Hey Willeke, ik ken je eigenlijk als de organist van de Hooglandse Kerk. Maar je bent ook de organisator van een orgelfestival. Ben je dan een orgelgananisist?
1: Nou, ik ben inderdaad de vaste organist van de Hooglandse Kerk. En in de zomerperiode vinden we het ontzettend leuk om mensen het orgel te laten horen. En juist ook door verschillende organisten. Dus op die manier ben ik de organisator ook van deze concertserie.
0: Kijk, ik vind het een prachtig instrument.
1: Ja, dat is het ook.
0: Maar wat maakt het zo bijzonder? Want ik heb zo, dan loop je vaak is de kerk, hè, loop je een kerk in en dan zie je zo'n machtig apparaat staan of hangen. Ja, het doet iets.
1: Ja, klopt. Het raakt mensen ook. Hoe kun je dat omschrijven? Zo'n orgel hangt in een kerk of staat in een kerk en is daar ook vaak speciaal voor gebouwd. Dus het klinkt ook in de ruimte. Ik kan er eigenlijk, niet omschrijven waarom het zo mooi is.
0: Je moet het meemaken. Maar het is vooral, groots, denk
1: klopt.
0: Ik. Of episch, zoals het ook wel eens genoemd wordt.
1: En het leuke is, het kan dus ook heel klein. En dat gaat dus zaterdag gebeuren.
0: Kijk, want wat staat er zaterdag precies op het programma tijdens de orgelpromenade in de Hooglandse Kerk?
1: Nou, wat ik dus ontzettend leuk vind is dat Pieter de Mast komt spelen. Fluitist, saxofonist. Al geeft al 32 jaar les hier aan de Leidse Muziekschool. Loopt hier gewoon al jaren rond en speelt ook al heel lang in de Hooglandse Kerk. Namelijk 2002 was de eerste keer dat hij speelde. En toen kwam hij erachter dat fluit en saxofoon zo ongelooflijk goed samengaat met orgel.
2: Oké. Maar en, zijn er stukken dat die gaat... dat doen? Want ik speel zelf ook saxofoon. Het orgel is echt een heel stuk ouder. En wat dat betreft is saxofoon een baby-instrument. Zijn er dan stukken geschreven voor deze, voor deze instrumenten bij elkaar?
1: Ja. Sterker nog, ze maken zelf ook, ze schrijven zelf ook stukken voor deze combinatie. En ze improviseren ook heel veel. En dat is ook iets bijzonders wat op orgel heel vaak gebeurt en heel erg goed kan.
0: Kijk, en ze nemen ook nieuwe muziek mee van het album Wind Stil. Wat kunnen we bij dat album dan voorstellen?
1: Ik heb het zelf nog niet gehoord, dus ik ben zelf ook heel benieuwd. Maar de pers is er ongelooflijk enthousiast over. En ik citeer even Leonard Evers, die zegt... Wind Stil is anders dan de titel doet vermoeden, maar een ongelooflijk levendig album... Het is een album van iemand die zich in zijn loopbaan als muzikus hoorbaar heeft ondergedompeld in zeer veel muzikale stijlen. Dus dat geeft een beetje weer dat we een zeer diverse muziek kunnen verwachten.
0: Dat is een recensie die je in ieder geval in je zak kan steken.
1: Ja, precies hè.
0: Voor wie is dit concert interessant? Moeten luisteraars bijvoorbeeld echt liefhebber van orgelmuziek zijn of totaal niet?
1: Nou, dit programma is nou juist heel erg toegankelijk voor mensen die niet speciaal orgelliefhebber zijn, maar gewoon van mooie muziek houden. Ook van mooie jazzmuziek. En het leuke is dat je dat ook niet heel erg vaak op orgel hoort. Dus dit is echt een uitgelezen kans eigenlijk voor iedereen.
0: Kijk, wees al een welkom aanstaande zaterdag. Het is in ieder geval vanaf 1:30 tot 2:15. En is iedereen van harte welkom in de Hooglandse Kerk. Ik neem aan dat jullie nog een collecte doen na afloop.
1: Ja, de toegang is helemaal vrij. Maar wij willen natuurlijk onze mensen ook een honorarium meegeven. Dus er is zeker een collecte na afloop.
0: Kijk, Willeke Smits was dat aan de telefoon. Dankjewel en veel plezier. En ook voor jou denk ik dan de eerste keer dat je het album gaat horen.
1: Nou, zeker. Ik ben heel benieuwd.
0: Dit is Don Henley en The Boys of Summer.

0: dacht wel even leuk, back to the 80s.
1: Met Don Henley en The Boys of Summer.
2: 1985.
1: En toen was je er nog niet.
2: Nee, zeker. Jij ook niet.
1: Nee, klopt.
2: En gelukkig. Meestal weet ik niet. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Don Henley dus. En het is bijna 8 uur. Tijd voor...
3: En nu de 1 seconde ronde.
2: Het moeilijkste spelletje van de radio.
1: Tot 2 keer toe heb ik 1 seconde voor je geknipt van de track die we helemaal gaan draaien, iets naar achter. En als jij een beetje wil voorborduren op dat genot van iets over achter. Nou, hier klinkt dus 1 seconde van die track. My
2: love is gone. Oh, maar deze is wel bekend.
1: Ja, het is wel herkenbaar, toch? Ja, hij is ook nog gebruikt door een voetbalteam om Will Griggs aan toe te juichen.
2: Komen nu weer alle hints waar je niks aan hebt. Ga verder. Ja.
1: Ik zoek dus niet die voetbalversie. Ik zoek gewoon eigenlijk het origineel. Dus hoe heet die track dan ook alweer? En van wie is die? Laat nog 1 keertje horen dan. My
2: love is gone. Het is een danceplaat uit de jaren 90.
1: Als het goed is wel, ja. Ik denk het haast wel.
2: Oké. Antwoord hoor je even naar achter. Heb jij al een idee? Dan mag je een mailtje sturen naar ochtendshow@centraalplus.nl. En wie weet wil je een pen, een tasje en dat.
1: Een hele goodiebag van de Omroep Centraal Plus.
2: Dit is Adele, Set Fire to the Rain. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. De omroep voor de regio Leiden en Wassenaar. Goedemorgen.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Het

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden en er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan wat files in de Leidse regio. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Zoetewoudendorp. 11 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. 4 minuten. De A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam Airport. 3 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 minuten vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
2: Goedemorgen op deze woensdag 16 september. Centraal Plus. Dit is Olivia Rodrigo en Stupid Song.

0: say.
1: Olivia Rodrigo en Stupid Song tijdens de ochtendshow hier op Centra Plus. Goedemorgen. 7,5 minuut over 8 op deze woensdag 16 september. Het zonnetje komt door en Rabin is er ook voorbij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dat met elkaar te maken dat als jij er bent dat de zon schijnt.
2: Ja, was dat maar zo'n feest.
1: Nee, dat lekker zijn.
2: Dan word ik te vaak voor nat geregend helaas.
1: Ja, niks aan te doen. Vanmorgen viel het wel mee toch?
2: Ja, vanmorgen is het heerlijk.
1: Het is de ochtendshow op Centra Plus met het nieuws uit je eigen buurt. En een klein beetje daarbuiten. Want na ruim 10 jaar komt vandaag de lang verwachte uitspraak in het Kosovo-tribunaal. Speciale rechtbank in Den Haag onderzoekt vermeende oorlogsmisdaden gepleegd op het Kosovaarse bevrijdingsleger.
2: Ja, dat is misschien niet bij iedereen even vers in het geheugen.
1: Nee, maar ik moest even denken, hoe zat het ook alweer?
2: Het gaat over de jaren 90 en een beetje het ontmantelen van de voormalige staat Joegoslavië. Wat dan in delen is opgeknipt. En Kosovo was ooit een soort van autonome regio van wat dan nu Servië is. Daar zijn allemaal hele nare dingen gebeurd. En zijn er hele belangrijke onderzoeken gedaan naar of daar oorlogsmisdaden zijn gebeurd. Ja. Nou, dat wordt dus heel lang is daar onderzoek naar gedaan. En daar komt dus vandaag eigenlijk een uitspraak op wat er allemaal is gebeurd. En die gevolgen kunnen dus verder reiken dan alleen maar in Kosovo zelf. Die kunnen ook best nog wel uitwassen hebben in verdere plekken.
1: We gaan het in de gaten houden. En de Turkse politie heeft minstens 150 mensen opgepakt bij een betoging voor LHBTI-rechten bij een rechtbank in Istanbul. De demonstranten hadden zich daar verzameld om te protesteren tegen de invallen bij LHBTI-organisaties van afgelopen weekend. Maar de politie verhinderde dat. Toen demonstranten leuzen begonnen te roepen, werden ze opgepakt.
2: Ja, de Pride zou daar verboden zijn. Iedere keer als er wat probeert te organiseren voor iemand in de LHBTI-community, wordt het eigenlijk niet gehonoreerd. En de Turkse regering zegt dat de acties eigenlijk bedoeld zijn om kinderen, gezinnen en familiewaarden te beschermen.
1: Ja.
2: Maar ja, dat staat eigenlijk niet in een bepaald grondrecht. Maar een bepaald identiteit voor jezelf mogen aanmeten is dan wel weer een mensenrecht. Dat ligt nog een beetje met elkaar in de clinch.
1: Turkije was echt wel onder Erdogan de eerste jaren best wel pro-westers, pro-Europa, hoe noem je dat?
2: Progressief.
1: Progressief, ja. Maar dat is een beetje teruggedraaid.
2: Enorm teruggedraaid.
1: We gaan even naar Leiderdorp toe, want de gemeente Leiderdorp houdt vast aan het cijferslot op de AED bij het gemeentehuis, maar gaat wel bij het apparaat extra informatie plaatsen over wat omstanders bij een noodsituatie moeten doen.
2: Ja, en dat komt er eigenlijk gewoon op neer. Bel 112.
1: Ja.
2: En zeg waar je bent.
1: En vraag om
2: en waarom. En dan krijg je gewoon als goed is een code. Dus het is misschien wel even een klein omweggetje.
1: Ja.
2: Maar die netwerken zijn als goed is zo geolied en zo snel dat het dat gewoon nog op tijd moet kunnen zijn.
1: Nou, op het moment dat je dat er nu. Stel iemand hier in de omgeving van de studio. Er krijgt een hartstilstand en iemand anders belt 112. Van joh, heeft iemand een hartstilstand gehad? Dan kan ik een oproep krijgen.
2: Ja.
1: Dan moet jij hier even schuiven. Maar
2: ja,
1: dat systeem werkt wel heel goed. Dat zijn met zogenaamde burgerhulpverleners. Maar wat nou als jij voor het gemeentehuis in Leiderdorp loopt en er valt iemand om en je wil die AED pakken, maar je weet, ja, de cijfercode, geen idee. Dan komt er nu een briefje op te staan met bel 112 en vraag om de code.
2: En het idee lijkt me dus dat het vragen om die code uiteindelijk sneller zou gaan dan wanneer je die code ergens zou publiceren en dat iedereen die daar langs loopt stiekem daar aan kan lopen morrelen en dan is hij misschien leeg of is iets aan de hand.
1: Ja,
2: waarschijnlijk is het risico groter dat er iets fout gaat dan wanneer je
1: of een hele makkelijke website. www.wat is de code van de AED bij het gemeentehuis Leiderdorp aan het Willem-Alexanderlaan in Leiderdorp.nl. /code.
2: Ah shit, weer fout getikt. Ik krijg even nieuw. Bedoelt u? Nou, dan krijg je dat weer.
1: Ja. En hoe kan Theater Ins Blauw ervoor zorgen dat meer jongeren de weg naar het theater vinden? Daarover wil het Leidse Theater komend seizoen met jongeren samen over gaan nadenken. Er komt een jeugdpanel. Jongeren tussen de 16 en 21 jaar krijgen de kans om mee te denken over het programma, activiteiten rondom voorstellingen en de online uitstraling van het theater.
2: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat er misschien theater, als je dus op social media kan kijken, als je naar van alles aandacht groots kan en iedere serie ter wereld kan zien, dat theater misschien niet de meest voorlopende interactie is die je zou bedenken.
1: Nee, maar het is wel, je kan wel heel veel je expressie daar kwijt.
2: Ja, ik ben benieuwd dus wat zo'n panel zou kunnen betekenen voor een theater in onze buurt.
1: We gaan het meemaken. We houden het in de gaten. We gaan nog even de 1 seconde ronde oplossen. Je hoort namelijk 1 seconde van een liedje.
2: Ja.
1: En welke is het dan?
2: Ja, dan moet je wel eentje luisteren dan. My
1: love is ik zei jaren 90, een beetje pop, een beetje dance.
2: Ja.
1: Nou, dat is het ook.
2: Het is niet Will Griggs on Fire, it is Freed from Desire. Weet je wel?
1: Freed.
2: Freed from Desire. En die act, Gala.

0: Joe Corey en Mnek met Head and Heart. En voor nog Gala en Freed for the From Desire. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. En aanstaande zaterdag presenteert Theater De Generator in Leiden. 19 september, Vengeance. Een nieuwe voorstelling van theatermaker en socioloog Sebbe Pol over grensoverschrijdend gedrag en de vaak ongemakkelijke rol van de mensen die eromheen staan. In de studio Johnny Tudor. Goedemorgen, Johnny.
1: Goedemorgen.
0: Waar gaat Vengeance over en waarom wilde Theater De Generator juist dit onderwerp nou op het podium hebben?
1: Ja, is gewoon leuk. Yes. Nee, ik moet even inkomen, want ik had het leuker gevonden, ook als de theatermakers hier konden zijn, maar die wonen in Amsterdam en Amsterdammers vinden het even lastig om naar Leiden te komen.
0: Maar ze komen zaterdag wel, toch?
1: Ja, hoop het wel. Nee, even dis.
0: Precies.
1: Nou, twee dingen. Deze voorstelling gaat over grensoverschrijdend gedrag. Zoals je zei, wij zijn een politiek theater of een geëngageerd theater en wij hebben het wel vaker over deze thema's, dus sowieso een tof thema. Maar eigenlijk is het een nieuwe makersavond. Eén keer in twee maanden hebben we dat. En het is een nieuwe maker die het hierover wil hebben. En ja, die combinatie van nieuwe maker en een interessant onderwerp, daarom staat het bij ons.
0: Ja, dus jullie faciliteren het eigenlijk.
1: Precies, ja.
0: Het is wel een lastig onderwerp.
1: Ja, ik heb de tekstlezing gezien, dus ik heb de voorstelling niet gezien. Ik was erbij toen, toen het voor het eerst werd gepresenteerd, zeg maar. En het is een lastig onderwerp, maar ja, daardoor des te belangrijker om te doen. En zij hebben het ook over dat ongemak, hè, om het erover te hebben überhaupt. Maar ook het ongemak van de omstanders wanneer zoiets gebeurt.
2: Want ja. Dat is toch juist een beetje het hele eiereten. Ja. Iedereen heeft vast wel eens een keer iets meegemaakt, vaak op de werkvloer, dat er dan iemand iets zegt wat dan eigenlijk wel of niet zou kunnen. Je weet het misschien niet.
1: Ja.
2: Maar hoe reageer je daar dan op? Ga je dat dan juist, laat je het dan maar even weggaan, want er is een moment weg?
1: Ja.
2: Of moet je het juist aanstippen en er een heel grote deal van maken?
1: Ja, ik denk dat we dat allemaal herkennen. Dat je ook zo, je kan verstijven of heel boos worden. Iedereen reageert ook weer anders. Dus dat is sowieso met alle rare dingen die mensen zeggen herkenbaar. Maar met grensoverschrijdend gedrag is het ook nog zo dat iemand echt iets heel naars meemaakt. En misschien wel elke dag als hij naar zijn werk komt. Dus wat is dan onze verantwoordelijkheid daarin? En ik denk dat het goed is om elkaar te trainen om daar dus wel op te reageren of iets te doen. En in de theatersector, want het gaat dus een soort van een beetje meta. Hè? Dus het is een voorstelling over grensoverschrijdend gedrag, maar het vindt ook plaats in theater.
2: Oké, dus de voorstelling gaat over een theatervoorstelling.
1: Ja, precies. Dat doen theatermakers wel vaker, theater of theater. Een beetje saai. Maar,
2: het is als Amsterdam, zeg maar. Ja, het gaat altijd over Amsterdam.
1: Ja, come on. Maar het is ook wel logisch, want Sebbe die heeft dit om zich heen gezien in de theatersector. En het is eigenlijk best wel een groot ding. En gelukkig is het iets minder een groot ding afgelopen jaren, omdat meer aandacht wordt besteed aan sociale veiligheid. Maar in theater zijn de grenzen tussen persoonlijk en werk sowieso wat minder, of wat vager, zeg maar.
2: Nou, je acteert. Dus ja. Wie zegt dit nu? De rol of de persoon?
1: En je bent gewoon heel kwetsbaar. Je moet spelen met jezelf. Soms moet je misschien uit de kleren voor een rol. En er zijn mensen die daar ook misbruik van maken. En net zoals in de hele wereld is er ook in de theatersector dat sommige mensen meer macht hebben. Die kunnen als je iets niet doet je baan afpakken. Ja. Dus die angst dat je iets kwijtraakt als je er iets van zegt,

0: mee gemoeid is, dan wordt het heel, heel lastig. Daarom is het heel belangrijk dat bedrijven hier rekening mee houden. En ook wel een sociale veiligheidscode of gedragscode opstellen en daar met z'n allen over nadenken.
1: Ja. En denk jij ook dat daar een soort van balans in aan het komen is over... heel vaak wordt bij grensoverschrijdend gedrag, is het eerste waar iemand aan denkt, is een man die dat begaat.
0: Ja.
1: En in dit geval wordt er dus ook gekeken naar de motivatie van die man. Dus die wordt niet meteen als de allerergste bad guy neergezet, toch?
0: Ja, hij is onderdeel van het probleem, maar niet het enige probleem. Want hij heeft het niet gedaan, hij heeft toegekeken. Nee, er wordt juist dus ingezoomd op de dader. Op degene die het zag gebeuren, maar zijn baan niet kwijtraakte. En op ons als publiek. Op een gegeven moment breken ze de voorstelling ook open. En dan gaan ze ons proberen mee te nemen in wat doe jij? En wat zou jij anders kunnen doen?
1: En Vengeance is de naam, de titel. Dat klinkt een beetje naar, soort van vrij vertaald is dat toch een wraak. Wordt er dan nog een heel naar einde aan de voorstelling gemaakt?
0: Nee, helaas niet. Ik hou wel een beetje van pittige eindes. Dit is vrij toegankelijk. Het gaat over dat zij is zangeres nu geworden. Zij is heel groot geworden en dat was ze eerst niet. Dus zij is heel famous geworden en ze komt terug naar het theater eigenlijk om te laten zien van I made it en ik kom nu mijn verhaal halen.
1: Desondanks heb ik het gemaakt.
0: Ja.
2: Okay. Na aflopen is er ook nog een gesprek.
0: Ja. Nou ja, die nieuwe makersavond, die eindigen we altijd met een gesprek over het thema van de voorstelling. Maar we proberen het ook te trekken naar nieuwe makers in het algemeen. En in deze is het heel makkelijk, omdat het al over de theatersector gaat. Dus we gaan het over grensoverschrijdend gedrag hebben in de theaterwereld. Daar zijn helaas heel veel voorbeelden van. Dat komt ook geregeld in de krant terecht. Dus we gaan het erover hebben. En ook hoe kan je elkaar daarvoor beschermen, daartegen beschermen.
2: Kijk, helder verhaal. Johnny Tudor was hier in de studio over dus de voorstelling Vengeance in Theater De Generator. Aanstaande zaterdag. Iedereen is welkom.
0: Yes.
2: Top, dankjewel.
0: You.
3: Centraal plus Mark plus Rabin is lekker.

0: Pink en Never Gonna hey, Not stop. Dance Again. En Pink zat even door me heen. 2022 komt dit liedje uit. Je hoorde hem hier op Centraal Plus tijdens de ochtendshow voor de regioleden in Wassenaar.
1: Pink kwam ook nog een klein beetje in het nieuws over dat nieuws van Ed Sheeran en Macklemore. Dus Ed Sheeran's tour ligt nu een beetje op zijn gat in Amerika. Ja, want zijn alle artiesten,
2: weg.
1: Ja, alle artiesten die meewerken aan het programma, die zijn nu ook weggelopen vanwege de Free Palestine uitspraak van Macklemore. En dan zijn er dus ook nog artiesten Ed Sheeran heeft gezegd, ik wil me er buiten houden. De ene partij zegt van, ik ben juist voor dit. Nou, er zijn ook nog weer andere mensen, zoals Pink. Die heeft zich namelijk weer uitgesproken. Die heeft toen dit bericht duidelijk werd, heeft ze juist een bericht van de pro-Israëlische activistische organisatie Stop Antisemitism gedeeld.
0: Maar wat heeft muziek te maken met dit?
1: Nou, muziek is kunst. Muziek is proberen een verhaal te vertellen aan mensen. En het is een gigantisch podium wat je hebt om iets te kunnen vertellen.
0: Dat is helemaal waar.
1: Dus ik kan me voorstellen dat mensen die zoiets heel erg voelen, daar dat podium gebruik van maken. Zoals wij doen, om het nieuws te vertellen.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. In Oegstgeest begon gisteravond de 29e editie van de avondvierdaagse. Bijna 500 basisschoolkinderen lopen 4 avonden lang, telkens 5 kilometer door het dorp. Iedere avond is er een andere route. 20 verkeersregelaars zorgen voor de veiligheid bij drukke kruispunten en oversteekplaatsen. De start en finish zijn op het Boerhavenplein. Op de laatste avond krijgen de kinderen traditioneel een medaille en worden ze feestelijk onthaald door familie. De avondvierdaagse wordt in Oegstgeest opvallend genoeg in september gehouden, terwijl dat elders vaak in het voorjaar gebeurt. Volgend jaar staat de 30e editie op het programma. De grafsteen van de bekende Leidse burgemeester Pieter van der Werf is gerestaureerd. De steen in de Hooglandse kerk was gebarsten. Stichting Stadsparkeerplan Leiden heeft de restauratie ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan cadeau gedaan aan de stad. De vernieuwde grafsteen is onthuld door burgemeester Peter Heikoop en de 3 Oktobervereniging. De restauratie is kort voor de viering van Leidens ontzet afgerond. Van der Werf speelde een belangrijke rol tijdens het beleg van Leiden in 1574. De gemeenteraad van Leiden-Dorp heeft ingestemd met de plannen voor de herontwikkeling van de locatie van het oude gemeentehuis. Alleen de LPL stemde tegen. Omwonenden maken zich onder meer zorgen over extra verkeer, parkeerplaatsen en het verdwijnen van groen. De raad wil daarom dat bewoners worden betrokken bij maatregelen om de Carolus-schulder verkeersveiliger te maken. Bouwverkeer zal niet door die straat rijden. Ook moet het toekomstige plein bij de nieuwbouw een aantrekkelijke ontmoetingsplek worden. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
1: En wat het weer betreft, af en toe zon, zoals nu, en af en toe regen, zoals straks wanneer ik op de fiets zit. Mogelijk met wat onweer. De wind is west tot noordwestelijk en niet heel sterk vandaag. In tegenstelling tot de afgelopen dagen wordt het ook ietsje kouder. Toen was het een beetje 20 plus. Vandaag wordt het niet heel veel warmer dan 18 graden.
0: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 5 minuten. En de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet 3. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer 4. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein 5. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 6. En de laatste de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4.
3: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
3: Nu. Meer muziek voor jou.

0: tijdens de ochtendshow hier op Centraal Plus 8:30 geweest. Op deze woensdag 16 september. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw.
1: Markje Wonink is hier voor jou.
0: Zondag 20 september, aanstaande zondag, is het World Cleanup Day. En ook in Leiden-Dorp gaan inwoners samen de straat op om zwerfafval op te ruimen. We gaan even bellen met Kim Wolbert van het Milieu Educatief Centrum. Goedemorgen, Kim.
2: Goedemorgen.
0: World Cleanup Day, dat is in het Nederlands vertaald Wereld Opruimdag. Wat is dat precies en waarom is het belangrijk dat we dat gaan doen?
2: Dat is eigenlijk een dag die in het leven is geroepen om mensen bewust te maken van hoeveel zwerfafval er ligt op straat. En om dat natuurlijk samen op te ruimen. Want dat heeft heel veel nadelen voor zowel de natuur als gewoon dat het heel prettig is om in een schone omgeving te wonen.
0: Ja.
2: Dus daarom hebben ze eigenlijk deze dag in het leven geroepen.
0: Maar ligt er dan nog heel veel zwerfafval op straat?
2: Dat valt mee. We hebben in Leiden-Dorp een heel enthousiaste club. De straatjutters die elke week afval opruimen. Maar natuurlijk ligt er nog wel hier en daar wat. Wat we zondag gaan opruimen met z'n allen.
0: Kijk, jullie verzamelen dan zondag bij het Milieu Educatief Centrum om 10:00. En dan is het 10:00. Wat gebeurt er dan?
2: Klopt. We verzamelen om 10:00. Dan gaan we eerst een opruimronde doen. Dat begint dan om 9:45. En daarna gaan we genieten van een lekkere lunch. En daarna hebben we een lezing van een spreker, Carl Berenfenger. En hij is een expert rondom zwerfafval. En wel leuk om te benoemen dat onze wethouder ook meeloopt. Dus die is er ook bij.
0: Die gaat ook meehelpen Leiden-Dorp een stukje schoner te maken.
2: Ja, zeker.
1: En Kim, ik vraag me altijd af, als er zoveel goede initiatieven zijn en wereldwijde opruimdagen, mensen gaan allemaal andermans troep opruimen. Maar dan, de oorzaak is toch gewoon dat er mensen zijn die troep maken. Waar komt dat dan vandaan?
2: Ja, ja, ik denk dat je die mensen altijd zult hebben. Maar ik denk dat het gewoon zulke soort dagen heel belangrijk zijn. Ook voor bijvoorbeeld kinderen een stukje bewustwording van dat je niet zomaar je troep op straat gooit, maar dat je het gewoon netjes opruimt of in de afvalbak gooit. En als we zoveel bewustwording creëren, dan wordt het vanzelf een stukje schoner, denk ik.
1: En bij kinderen gaat het over het algemeen wel goed. Ook al noem ik die jongetjes die in autootjes rijden en McDonald's uit het raam gooien, dat noem ik ook gewoon kindertjes. Want die zijn blijkbaar nog niet volwassen genoeg. Maar er zijn toch, het zijn toch niet alleen maar de kinderen, het zijn toch ook gewoon heel veel volwassenen die zich blijkbaar te goed voelen om hun eigen afval te verwerken?
2: Dat klopt helemaal. Dus we nodigen eigenlijk iedereen van harte uit om mee te helpen.
0: Kijk, en je hoeft je dus niet aan te melden, hè?
2: Je kan gewoon binnenlopen bij het Milieu Educatief Centrum.
0: Aanstaande zondag om 10:00 ochtends. En het Milieu Educatief Centrum zit bij de Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan in Leiden-Dorp. En daar hadden we het dus over. Kim Wolbert, dankjewel voor je reactie en veel succes zondag.
2: Ja, bedankt.
3: Centraal Plus Mark plus Rabin is lekker wakker worden.
0: Sky on fire nu. Zometeen nog Manny Furtado en Manny. Het is de ochtendshow op Centraal Plus.

0: Man Eater. En daarvoor nog de Hands and Poets en Sky on Fire. Goedemorgen, het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. 9:15. We gaan het over de Leidse politiek hebben, want Forum voor Democratie heeft voor het eerst een zetel in de gemeenteraad in Leiden. Dat gebeurde in maart tijdens de verkiezingen. En onderdeel van zo'n bestuur zijn is een akkoord met wat regels, waaronder omgangsvormen, het zogenaamde bestuursakkoord. En juist van die afspraken vindt fractievoorzitter Seppe Bakker van Forum voor Democratie dat ze niet helemaal worden nageleefd door iedereen. Seppe Bakker in de studio, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je of jij of u.
1: Mag allemaal.
0: Over omgangsvormen gesproken. Wat is er aan de hand? Laten we daar even mee beginnen.
1: Om daarmee te beginnen. We hebben natuurlijk een bestuursakkoord unaniem allemaal getekend. Dus alle fractievoorzitters onderschrijven allemaal spelregels hoe we met elkaar omgaan in de Leidse Raad. En dat reflecteert dan ook terug op de stad, vind ik.
0: Ja. Wat staat daar dan in?
1: Ik kan niet A tot Z natuurlijk het hele bestuursakkoord opnoemen. Maar waar het ons om gaat is het respectvol omgaan met elkaar. Of tenminste het gebrek daaraan. En daar hebben we dus vorige week een vergadering op de agenda gezet om het daar met z'n allen over te hebben.
0: Want even voor de mensen die niet de Leidse politiek op de voet volgen. Er zijn af en toe vergaderingen in het stadhuis. Dan komen jullie er allemaal binnen samen. En dan is het hoi, hallo, hoe is het? Hoe is het thuis? Ben je nog op vakantie geweest? En dan lekker vergaderen. Zoiets?
1: Ja, je kan het zo in een notendop samenvatten. Alleen het gaat natuurlijk ook wel iets verder dan alleen maar puur die vergadering en de aanloop naar die vergadering toe. Je hebt natuurlijk ook hoe je onderling contact hebt buiten in de zalen, in de wandelgangen. Hoe je met elkaar misschien moties wil aanvliegen. En dan merk je toch dat er een gebrek aan respect is. En dat heeft dan zich geuit in bepaalde incidenten, bepaalde voorvallen die we toen ook bij het bestuursakkoord hebben aangestipt. Dus het uitjoelen op de uitslagenavond door Pro in dit geval. Bijvoorbeeld ook het handen weigeren bij de installatie. Ja, ik vind dat niet heel Leids, als ik heel eerlijk ben, ook bijna niet eens Nederlands, om zo'n afstand tot elkaar te houden. En dat wouden we eigenlijk in de commissie bespreken en ook ruimte geven aan de commissie zelf om te reflecteren op hetgeen wat heeft voorgevallen. En ook om te kijken hoe we met z'n allen samen kunnen om dat bestuursakkoord levend te houden. Want wij hebben onze handtekening eronder gezet met goede intenties. Maar ik betwijfel of andere partijen dezelfde definitie van respect hanteren als die wij hanteren.
2: Dus moet ik het dan zien als een soort van aan de ene kant ik word gepest want ze willen mijn hand niet schudden? Of is het gewoon van, hey, we hebben iets ondertekend. We hebben dit gewoon geschreven. Dit wordt niet nageleefd.
1: Vooral het tweede. Want kijk, je kan natuurlijk van mening verschillen over politieke standpunten. Dat is evident, dat is logisch. Dat vragen we ook niet of ze onze standpunten willen overnemen. Maar het gaat echt om om respectvol omgaan met elkaar. En dat gebeurt momenteel niet door iedere partij. En het jammere is dat eigenlijk de commissie ons verzoek een beetje heeft verzwegen. Dus iedereen zei ook, ja, we willen het er niet vandaag per se over hebben. Doe dat dan lekker één op één. En ik heb toen ook de fractievoorzitter van Pro, Emma, heb ik toen ook een appje gestuurd de dag erna om alsnog een uitnodiging te sturen. Zou je ervoor openstaan om informeel een kopje koffie te drinken? Want het is een beetje jammer dat jullie geen aanleiding zien om in gesprek te gaan. En dan is de reactie helaas, nee, we staan achter ons standpunt en we houden graag afstand.
0: Ja, want ze willen de standpunt van Pro is ook, we houden afstand tot Forum voor Democratie.
1: Ja.
0: Maar ook in omgang.
1: Ja, blijkbaar ook in omgang. En tegelijkertijd zeggen ze dan wel, spreek ons vooral aan, rechtstreeks. Maar als wij dat dan doen, dan heb je daar eigenlijk geen hoor op.
0: Ja, dan moet ik zeggen dat wij Pro uitgebreid hebben uitgenodigd om hier vanmorgen in de uitzending aanwezig te zijn. Dat fysiek gekund, dat telefonisch gekund. Maar ook de partij wil geen reactie geven. Dus we hebben dat wel in ieder geval geprobeerd. Mm. Dat de partijen het met elkaar niet eens zijn, dat mag, dat is prima, gelukkig. Daar zijn we een democratie voor. Maar dat inderdaad bijvoorbeeld niet handen wordt geschud. Dat doet denk ik ook iets met jou als persoon.
1: Ja, ik vind het bijna. Het voelt een beetje alsof je als een minder persoon wordt behandeld. En het is niet gelijk dat ik op een soort positie wil zitten dat ik heel zielig wil doen. Maar het is gewoon een gebrek aan respect. En dat verwacht je. Je verwacht wel van de stad en een stadsbestuur. Ook elke raadzetel is gelijk. Dat je ook respectvol met elkaar omgaat. Want elke zetel is gelijk.
2: Maar zou je dan niet ook enigszins verwachten, als er dus politicologen en critici en opiniemakers de partij Forum voor Democratie als een antidemocratische partij omschrijven, is het dan ook niet te verwachten dat dus een andere partij geen democratie met jullie wil bedrijven?
1: Nee, dat zie ik niet zo. Want wat ik net ook al zei, elke zetel vertegenwoordigt de stad. En elke zetel is met de democratie en de verkiezingen gekozen. Dus onze stem is net zoveel waard als die van een andere zetel. Alleen ja, zij hebben er iets meer. Maar dat ontheft hen niet van de plicht om respectvol met elkaar om te gaan. Zeker als je dat ook ondertekent. En ik moet ook wel zeggen, tegelijkertijd hebben we ook veel positieve ervaringen opgedaan. Ook met de Griffie, het college en andere raadsleden. Dus er zit ook positieve kanten aan. Alleen als je dit niet aan de kaak kan stellen, dan vraag ik me af wat het bestuursakkoord dan waard is.
2: Ja. En waar zie je dan de grens tussen respect voor iemands partij en ideologie en respect voor de persoon die die belichaamt? Dat is misschien een hele open, hele gigantische vraag.
1: Nee,
2: maar zo,
1: Nee, dat heeft te maken met of je het op de inhoud aanvalt of op de persoon. Ja. En momenteel ervaren wij dat, tenminste, zeg ik dan vanuit mezelf, vanuit pro dan op de persoon. En dat is niet hoe je het zou moeten aanvliegen. Je zou het echt puur op de inhoud moeten aanvliegen. Dus als wij standpunten hebben waar je het niet mee eens bent, dat kan. Ja. Maar dan bekritiseer ons dan daarop en niet op het niet schudden van handen.
0: Ik neem aan dat je ook contact hebt met andere FVD-afdelingen in bijvoorbeeld andere gemeenten, maar ook provinciaal of landelijk. Gebeurt dit meer? Hoe gaat dat landelijk? Hoe gaat het bijvoorbeeld in Teilingen?
1: Ja, ik heb daar niet zo'n direct voorbeeld van. Maar mijn onderbuikgevoel zegt wel dat ik heb wel vaak berichten voorbij zien komen voor een cordon sanitair vanuit D66 of Pro, die inderdaad gewoon niet met ons in gesprek willen. Ja, ik vind dat juist antidemocratisch. Je zou eigenlijk wel met elkaar in gesprek moeten en uiteindelijk die standpunten op inhoud moeten afwegen.
0: Kijk, Seppe Bakker van Forum voor Democratie was hier in de studio. Dankjewel voor je komst. Hou ons op de hoogte. En nogmaals, we hebben Pro gevraagd om aan te sluiten bij dit gesprek. En dat wilde ze niet. Seppe, dankjewel.
1: Dankjewel.
3: Centraal Plus.

0: Als jij een behoefte zou hebben aan een hele playlist vol met liedjes die gaan over een Amerikaanse regio, dan kun je toch een tiet van een lijst bouwen. En dan kan deze dan bij Boston van Stella Lefty.
1: Ja, we hebben ook die ene van Texas.
0: Choosing Texas.
1: Ja, joh, dat is...
0: We hebben de band Boston met More Than A Feeling. Dat draaien we hier niet zo vaak.
1: Imperialistische Amerikaanse dingen hier op de radio.
0: Ik zou, als ik nog een keertje 10 minuutjes over heb, dan knal ik 100 tracks
1: voor elkaar. Dan doen we een keertje inderdaad de Amerikaanse top X.
0: 10, ja, op 15, hadden we eigenlijk 4th of July moeten doen. Toen ze 250 jaar bestonden.
1: Dat is ook wel weer waar. Het is vandaag de eerste dag van de politieke beschouwingen. Een spannend debat voor het minderheidskabinet. Dat is een beetje wat je gaat meemaken, in ieder geval vandaag. In de rechtbank in Amsterdam gaat een rechtszaak van start over de explosie in een kelderbox onder een flatgebouw in Osdorp. Dat was die halve flat die weggeblazen werd. En de State of the Union, alleen niet in Amerika, maar in Europa. Want Ursula von der Leyen doet haar State of the Union.
0: Hey, maar dat is toch ook een moment dat dan iedereen zo een beetje een roast mag doen van politici en zo?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Nou, volgens mij is dat in Amerika.
1: Nee, dat is de correspondent dinner.
0: Oh,
1: State
0: jammer.
1: Of the Union is allemaal een soort troonrede.
0: Oké. Okay.
1: De troonrede.
0: Dus nou, als je van gisteren van Nederland niet zo leuk vond, dan kun je vandaag van Ursula even terugluisteren.
1: Ja. Ze heeft alleen geen kroon op, want ze is niet
0: bekroond.
1: Morgen is er weer een gloednieuwe aflevering van de ochtendshow. Alle reportages terug te luisteren op onze website centraalplus.nl en via de app. Fijne ochtend. En dit zijn nog de Jonas Brothers.
2: Dit is Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
1: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
3: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
1: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de Keteltunnel en Ippenburg 12 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer file. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Martin Garrix en U2, Fireflies en Keiko met Evan Max Jordan, whatever, hier op Centraal Plus. Goedemorgen, welkom woensdagochtend. De ochtendshow is weer voorbij met Mark en Rabin. Dat betekent dat je bent wakker geworden met de actualiteiten uit je eigen streek. En er gebeurt vandaag ook weer van alles. Zo was vanmorgen wethouder Alfred Bus al vroeg bij een van de basisscholen in het dorp om de start van het nieuwe schoolseizoen te vieren. De scholen zijn dan al wel even bezig, maar het werd nu toch gevierd onder andere met bellen blazen. En gisteren is er ook nog eens een keer een regenboogbankje onthuld voor het gemeentehuis van Leiderdorp. Later vandaag ga je daar meer over horen en zien hier bij Centraal Plus. Verder lekkere tracks voor je in deze aflevering van Rudo Douwebop. Note to Self is nieuwe muziek van hem en deze week de plustrack hier op Centraal Plus. En dit is Miley Cyrus en Used to Be Young.

0: bij Centraal Plus. En je hoorde ook nog Flemming met Meteor en Niet Nodig. Afgelopen maandag was er weer een vergadering in het gemeentehuis van Leiden-Dorp. En onze politiek verslaggever Mark Wonink was daarbij. Na afloop van die vergadering sprak hij met Hester Barendse over D66, over nieuwe straatnamen in het dorp.
1: Hester Barendse van D66, hoeveel straatnamen hebben een nieuwe naam nodig de komende paar jaar?
2: Nou, ik hoop toch wel tientallen, maar dat gaat denk ik niet gebeuren. Daar hebben we niet genoeg ruimte voor. Maar op de Baanderij kunnen we best wel wat kwijt, denk ik.
1: Ja, zijstraatje hier en daar.
2: Straatje erbij.
1: Komt de straatnaamcommissie. Initiatief. Het wordt dan wel weer politiek. U dacht, laten we dan even een commissie en klaar. Maar dat werd nog wel even wat spannender, hè?
2: Nou, inderdaad.
1: Complexer.
2: Helemaal. Ik wist niet dat er zoveel bij kwam kijken. Ik dacht, een positieve motie, dat dachten wij samen met Pro. Is het ook nog steeds natuurlijk. Maar wanneer die dan exact ingesteld moet gaan worden, ja, dat weten we natuurlijk niet. Er moet eerst een straat zijn die nog geen naam heeft.
1: Want dat is wel het idee, hè? Want als er nu een nieuwe straat een naam moet hebben, dan beslist de burgemeester dat eigenlijk. Wel met advies, maar de burgemeester beslist. En jullie willen eigenlijk dat het ook vanuit de inwoners komt.
2: Ja, wij willen nog steeds dat de burgemeester beslist, want het wordt een adviescommissie. Maar inderdaad, die raadpleegdeskundigen, wie zijn dat dan? Ik denk dat er best wel mensen in het dorp zijn die mee willen denken over zoiets. Die dat leuk vinden, die daar creatieve ideeën over hebben. Dus ja, laten ze vooral de burgemeester adviseren, zou ik zeggen.
1: En dat moet dan allemaal weer ambtelijke capaciteit kosten. En er moet een reglement en een commissie. Dat is dan het argument wat er terugkomt.
2: Dat is het argument, ja, bijna alles. En dat is natuurlijk, voor niks gaat de zon op. Maar dit hoeft natuurlijk niet zoveel geld te kosten. Kijk, dit gaat alleen spelen wanneer er daadwerkelijk een aantal straten genoemd moeten worden. Deze mensen krijgen daar geen geld voor. Moeten het leuk vinden om daaraan mee te doen. En er ligt dan een reglement en waarin staat op welke wijze je zo'n commissie bij elkaar moet roepen. Dus wij denken dat helemaal goed gaat komen.
3: Centraal Plus. Meer voor jou.

0: Plus met Wish DMC, Bees en Honey and Tyler en Show Me Love. En ook Sia hoorde je nog met Never Give Up. Dat is een mooi advies, hè? Hey, zometeen hoor je de nieuwste Roxy Dekker. Bare minimum, eerst het nieuws, hier is Mark.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Ink. In Oegstgeest begon gisteravond de 29e editie van de avondvierdaagse. Bijna 500 basisschoolkinderen lopen 4 dagen lang telkens 5 kilometer door het dorp. Iedere avond is er een andere route. 20 verkeersregelaars zorgen voor de veiligheid bij drukke kruispunten en oversteekplaatsen. De start en finish zijn op het Boerhavenplein. Op de laatste avond krijgen de kinderen traditioneel een medaille en worden ze feestelijk onthaald door familie. De avondvierdaagse wordt in Oegstgeest opvallend genoeg in september gehouden, terwijl dat elders vaak in het voorjaar gebeurt. Volgend jaar staat de 30e editie op het programma. De grafsteen van de bekende Leidse burgemeester Pieter van der Werf is gerestaureerd. De steen in de Hooglandse kerk was gebarsten. Stichting Stadsparkeerplan Leiden heeft de restauratie ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan cadeau gedaan aan de stad. De vernieuwde grafsteen is onthuld door burgemeester Peter Heikoop en de 3 Oktobervereniging. De restauratie is kort voor de viering van Leidens ontzet afgerond. Van der Werf speelde een belangrijke rol tijdens het beleg van Leiden in 1574. De gemeenteraad van Leiden-Dorp heeft ingestemd met de plannen voor de herontwikkeling van de locatie van het oude gemeentehuis. Alleen de LPL stemde tegen. Omwonenden maken zich onder meer zorgen over verkeer, parkeerplaatsen en het verdwijnen van groen. De raad wil daarom dat de bewoners worden betrokken bij maatregelen om de Carolenschulden verkeersveiliger te maken. Bouwverkeer zal niet door de straat rijden. Ook moet het toekomstige plein bij de nieuwbouw een aantrekkelijke ontmoetingsplek worden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Af en toe zon, maar er komen ook enkele buien voor, mogelijk met onweer. De wind is west tot noordwestelijk matig en het wordt vandaag in de regio 18 graden.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelde niet al te veel voor. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Delft en Ypenburg 7 kilometer. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

By Your Side, Calvin Harris hier bij Centraal Plus en Roxy Dekker. Je hoorde Bare Minimum. 16 september, we kijken even naar de bekende jarige. Nick Jonas van de Jonas Brothers is jarig, 34. Madeline Zima, die kennen we als jongste actrice uit The Nanny van de Sheffields. 41 is zij inmiddels al geworden. Fleur Agema, Nederlands politica, 50. En Tekla Reuten, een Nederlands actrice, is 51 geworden. Ook actrice Femke Lakerveld, zij is 52 geworden. En Marit van Bohemen, actrice en presentatrice, 55. Rob Kamp is dan Nederlands cabaretier, televisiepresentator, schrijver en autocoureur. Hij is vandaag 66 geworden. En Nederlands acteur Gijs Scholten van Aschat is ook jarig. Die is 67 geworden, hij is 67. Verder is het de verjaardag van de Amerikaanse illusionist David Copperfield. Die is 70 geworden. En de laatste jarigen die ik voor je heb zijn Olga Zuiderhoek. Nederlands actrice zat onder andere in het dagboek van Hendrik Groen. 80 is ze geworden. En het is ook de verjaardag van Thomas Rossen, Nederlands schrijver. 82. Theo Reitsma, sportverslaggever, 84. En de vrouw van de zeehondjes, Leniet Hart, is ook jarig. Die is vandaag 85 geworden. En de laatste jarige die ik voor je heb, die is inmiddels ook alweer 58. Scoorde in het eerste decennium van dit millennium, zeg je dat zo, toch wel wat hits. Was ooit ook getrouwd met Jennifer Lopez. Ik heb het over Mark Anthony, Puerto Ricaans zanger.

Dat was nog een keer fluitend je werkdag door dit. En met Roxette en Joyride op Centraal Plus. En Ashley hoorde je nog. En Stop the Wedding is een nieuwe muziek hier op Centraal Plus. Zometeen deel 2 van Rudo. Daarin hoor je onder andere de Bouwsa met Magnetic. Rudo!

0: Centraal Plus.
1: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Ray, Where Is My Husband? En de bouwster Jordan Magnetic hier op Centraal Plus. Goedemorgen, het is 10 uur geweest op woensdag 16 september. Ja, dat is het alweer, september. Het klinkt alsof het jaar echt alweer bijna voorbij is. Maar stiekem is dat natuurlijk ook wel een klein beetje zo. Hè? In ieder geval, het is woensdag. Vandaag af en toe zon, maar er komen ook wat buien voor. Met een kleine kans op onweer zelfs vandaag. De temperatuur die zakt flink. Gisteren hadden we nog een graad of 24. Vandaag wordt het nog maar 18 tot 19 graden. Het is een nieuwe aflevering van Rudo. Bijen tot 1 uur met zometeen het nieuws van onze website centraalplus.nl. Verder hoor je Tame Impala met Loser. Adam Poort komt eraan met Move. En dit is Bruno Mars met Risk It All.

0: Tame Impala met Loser.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar 24 uur per dag. Bij ons op de website en natuurlijk ook via de app. Met onder andere nieuws over de straatnamen in Leiderdorp. Dat heb je net al meegekregen. En toen dacht ik eigenlijk, er zijn vast wel leuke platen te bedenken rondom straatnamen. Iemand die een straatnaam heeft of over straten of over de weg. Dus ik wil je eventjes creatief prikkelen om daar wat mee te doen. Mail me maar even via Rudo@centraalplus.nl.

0: Maar het even een pauze.
1: Luna en pauze op Centraal Plus. 10:30, tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar met Mark. En daarna hoor je Ed Sheeran, Galway Girl. En ook Joekel komt eraan met de nieuwste Moving Into the Sun.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Ink. In Oegstgeest begon gisteravond de 29e editie van de avondvierdaagse. Bijna 500 basisschoolkinderen lopen 4 dagen lang telkens 5 kilometer door het dorp. Iedere avond is er een andere route. 20 verkeersregelaars zorgen voor de veiligheid bij drukke kruispunten en oversteekplaatsen. De start en finish zijn op het Boerhavenplein. Op de laatste avond krijgen de kinderen traditioneel een medaille en worden ze feestelijk onthaald door familie. De avondvierdaagse wordt in Oegstgeest opvallend genoeg in september gehouden, terwijl dat elders vaak in het voorjaar gebeurt. Volgend jaar staat de 30e editie op het programma. De grafsteen van de bekende Leidse burgemeester

0: Pieter van der Werf is gerestaureerd. De steen in de Hooglandse kerk was gebarsten. Stichting Stadsparkeerplan Leiden heeft de restauratie ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan cadeau gedaan aan de stad. De vernieuwde grafsteen is onthuld door burgemeester Peter Heikoop en de 3 Oktobervereniging. De restauratie is kort voor de viering van Leidens ontzet afgerond. Van der Werf speelde een belangrijke rol tijdens het beleg van Leiden in 1574. De gemeenteraad van Leiden-Dorp heeft ingestemd met de plannen voor de herontwikkeling van de locatie van het oude gemeentehuis. Alleen de LPL stemde tegen. Omwonenden maken zich onder meer zorgen over verkeer, parkeerplaatsen en het verdwijnen van groen. De raad wil daarom dat de bewoners worden betrokken bij maatregelen om de Carolus-schulden verkeersveiliger te maken. Bouwverkeer zal niet door de straat rijden. Ook moet het toekomstige plein bij de nieuwbouw een aantrekkelijke ontmoetingsplek worden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Af en toe zon, maar er komen ook enkele buien voor, mogelijk met onweer. De wind is west tot noordwestelijk matig en het wordt vandaag in de regio 18 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu meer muziek voor jou.

0: en Moving to the Sun bij Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, nieuwe straatnamen in Leiden-Dorp, die zijn in het nieuws. Een interview met Hester Barendse daarover nu te vinden op onze website centraalplus.nl. En er kwamen meerdere tracksuggesties binnen, waarvan de meeste toch wel verder weg voor Bruce Springsteen en Streets of Philadelphia. En Where the Streets Have No Name van U2, dat is een gelijkspel geworden. Dus ik heb kop of munt. Dus ik heb bedacht dat kop voor Bruce Springsteen wordt met de Streets of Philadelphia. En Where the Streets Have No Name van U2 voor munt. Oh, en het is kop geworden. Ja, ik vind ze alle twee best wel toepasselijk. Vanwege die straatnamendiscussie in Leiden-Dorp dus. Wil je het artikel checken? Doe dat nu even op onze website. Dat is centraalplus.nl. En wij hebben hier dan een plaat over straten. In dit geval Bruce Springsteen en de Streets of Philadelphia.

Vanwege de straatnamen in Leiden door Bruce Springsteen en The Streets of Philadelphia. We kijken nog even naar het weer. Af en toe zon, maar er komen ook wat buien voor met een kleine kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 18 à 19 graden. Morgendag met veel bewolking en periode met regen. Het wordt dan nog maar 17 tot 18 graden. Vrijdag wordt het wel wat beter met ietsje meer zon erbij. Maar de temperatuur blijft steken onder die 20 graden.

Rihanna en de Serbia bij Centraal Plus met meer muziek. Zometeen na het nieuws. Blijf luisteren voor Miley Cyrus en Flowers. Flowers van Miley Cyrus zometeen hier bij Centraal Plus. En deel 3 van Rudo, ook nog de dag van vandaag op deze 16e september. Waarbij jij weer een leuke track mag bedenken. Gaan we zometeen doen in deel 3 van Rudo. En nu Flair hier door het

0: lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Op de radio.
1: Met Adela, 1NLE en ook Miley Cyrus, die tegenwoordig trouwens gewoon Miley heet. De nieuwste single hoor je ook hier bij Central Plus. Die heet Bass Persuades. Maar dit was nog uit de periode dat ze gewoon Miley Cyrus was. Flowers hoorde je aan het begin van deel 3 van Rudo voor deze woensdag, 16 september. Wat vieren we vandaag? Dat hoor je zometeen. Rudo! Ook weer nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Zometeen om 11:30 een nieuwe nieuwsupdate met Robert Beurse. Muziek is er van Stormieu, Tell Me More, Lianne Lewis, Bleeding Love. En dit is Armin van Buren. Dit is Sunny Days.

0: Leona Lewis en Bleeding Love op Centraal Plus.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: woensdag 16 september 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: De internationale dag ter behoud van de ozonlaag. Ja, die ozonlaag die is natuurlijk enorm belangrijk om ons te beschermen. Maar al jaren zeggen ze dat het gat in de ozonlaag te groot wordt. Nou ja, vandaag is het dus de dag van de ozonlaag. Maar ook de internationale dag van het vrouwencondoom. Het ook alles te maken met bescherming. Het is de internationale dag van de identificatie. Maar ook de internationale dag van de interventionalistische cardiologie. Heeft alles weer te maken met het hart. En de internationale dag van de wetenschap, technologie en innovatie voor het zuiden. En dat is dan het zuiden van de wereld. Nou ja, mocht je een plaat weten die bij een van deze dagen past, kom maar door en stuur je berichtje via de mail naar rudo@centraalplus.nl.

0: Dancing in the Flames, dat was The Weeknd hier bij Centraal Plus. Het is tijd voor het nieuws van 11:30. Een nieuwe nieuwsupdate hier met Robert Beurs. En daarna Jonas Blue, Edge of Desire. En Pharrell Williams komt eraan met Happy.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurs. De gemeenteleider Dorp houdt vast aan een cijferslot op de AED bij het gemeentehuis. Wel wordt bij het apparaat extra informatie geplaatst, zodat omstanders bij een noodsituatie weten wat ze moeten doen. Politieke partij LPL die wilde dat het reanimatieapparaat direct beschikbaar zou zijn. De gemeente is bang dat die dan gestolen wordt en blijft dus een cijferslot gebruiken. De gemeente Oegstgeest doet mee aan de Europese TreeTag Actie Day. Op die dag wordt aandacht gevraagd voor de waarde en de bijdrage van bomen in onze leefomgeving. 7 bomen in Oegstgeest krijgen een zogenoemde TreeTag. En dat gaat vrijdag gebeuren. En Theater Ins Blauw die wil ervoor zorgen dat er meer jongeren naar theater komen. En dat gaan ze doen door jongeren mee te laten denken. Via een jeugdpanel krijgen jongeren van 16 tot 21 jaar de kans om mee te denken over het programma, activiteiten en de online uitstraling van het theater. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is zonnig en droog, maar dat blijft niet zo. Aan het eind van de middag trekken er flinke regenbuien over. Koelt dan ook meteen flink af. Het kwik daalt vanavond tot 13 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Pharrell Williams, Happy en Jordan nog Edge of Desire van Jonas Blue hier bij Centraal Plus. We kijken altijd even naar de dag van vandaag. Het is 16 september. Het is vandaag onder andere de internationale dag ter behoud van de ozonlaag. En ik krijg hier een mailtje binnen van Jitske en die zegt, ja, kan je dat plaatje misschien draaien van Lee Towers en Bart de Graaf? Ik wou dat ik voor één keer in mijn leven, nou ja, die ga ik niet helemaal draaien, maar ik snap wel wat je bedoelt als het gaat over de internationale dag van de ozonlaag, want daar zit dit stukje in en ik denk dat je dat bedoelt. En

dat was een hit van Bart de Graaf en van Lee Towers. Dus jaren geleden. Ja, dat moet ook wel, want Bart de Graaf is inmiddels alweer jaren dood. Hè? De oprichter van BNN destijds. Goed, een andere dag. Het is de internationale dag van het vrouwencondoom. Laat deze plaat er nou hartstikke goed bij passen. George Michael, dit is I Want Your Sex.

Van George Michael, I Want Your Sex, hoor je. Het is woensdagochtend, je luistert naar Centraal Plus, lekker aan het werk. Goed zo. Vergeet niet af en toe het nieuws ook te checken op onze website centraalplus.nl of onze gratis nieuwsapp. Heb je hem nog niet downloaden via de App Store, via Google Play, blijf je altijd op de hoogte van het nieuws uit Leiden, Leiden-Dorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Wassenaar.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: The Script, If You'll Ever Come Back, op woensdag op Centraal Plus.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Met vanavond weer een nieuwe aflevering van de straattalkshow Rudo. Vanaf de vriendenfeesten in Leiden-Dorp. Een nieuwe editie van Unity NL On Tour was daar 2 weken geleden ongeveer. En ik was erbij met de camera. En ik moet zeggen, het was weer heel erg gezellig. Hoe gezellig, dat zie je vanavond in een nieuwe aflevering van Rudo. Zometeen hoor je ook nog een fragmentje ervan in de show. En verder natuurlijk het nieuws van 12:30. En lekkere tracks, Kensington, Done With It. Davina Michel met Pinky Swear en Martin Garrix hoor je nu eerst. Dit is Matt.
3: Rudo!

0: Kensington en Done With It bij Centraal Plus met vanavond een nieuwe aflevering van de straattalkshow Rudo. Ja, ik vertelde je het al dat we bij de vriendenfeesten in Leiden-Dorp zijn geweest. Twee afleveringen van Rudo komen daar vandaan, volgende week en vanavond. Dus zie je jezelf vanavond niet als ik je heb geïnterviewd. Geen nood, volgende week zit je er gegarandeerd in. Een van de mensen die ik daar interviewde was organisator Jan Suikerbuik. En die zag er tevreden uit.
1: Ik zie een lach op je gezicht. Het was wel een beetje bij Nederlandstalige muziek. Ja, jij krijgt die lach niet van
2: ja,
1: me.
2: Ja, nou, maar Nederlandstalig, daar word je altijd vrolijk van. Dit weer. Een en al gezelligheid, super.
1: Ja, want dit is het laatste onderdeel van de vriendenfeesten voor dit jaar. Vrijdag, de pubquiz. Hoeveel man had je binnen?
2: 36 teams keer 6. Ben jij goed te snel rekenen? Om en bij de 400, denk ik.
1: Ja, en dan gisteren was de Disco Classics Party, vandaag de Tour. Ben je al tevreden met het weekend?
2: Voorzichtig wel, ja. En dat komt vooral door vandaag. Vandaag ik zie steeds meer mensen toch nog komen. Gisteren vond ik het een beetje slapjes. Het had wel wat drukker gemogen, maar vandaag is het echt super.
1: Ja, de afgelopen twee jaar werd je eigenlijk een beetje geplaagd op die zondag door 30 graden.
2: Ja, te warm. En dit is super. Het waait niet, de temperatuur is goed. Dus ik verwacht dat het nog veel drukker gaat worden.
1: Is er nog een artiest waarvan je denkt van ja, daar kijk ik echt wel naar uit?
2: Ferry de Lits.
1: Van Viva Cerveza.
2: Ja, maar ik ken hem nog van hoe heet hij nou?
1: Moeten we die, 2009, even, moeten we die even aanvragen straks bij hem als die komt?
2: Oh, dat kan ik wel even doen, ja. Dat is een goed idee.
1: Succes.
2: Ga ik doen, dankjewel.

0: 9. Suzanne Freek en halverwege op Centraal Plus. Het is al ver over halverwege qua programma. Precies op de helft van dit uur. Dus halverwege klopt dan weer wel. Het is tijd voor het nieuws van 12:30 met Robert. En daarna hoor je Keith Urban en Pink. One too many.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Buurse. De gemeenteleider Dorp houdt vast aan een cijferslot op de AED bij het gemeentehuis. Wel wordt bij het apparaat extra informatie geplaatst, zodat omstanders bij een noodsituatie weten wat ze moeten doen. Politieke partij LPL die wilde dat het reanimatieapparaat direct beschikbaar zou zijn. De gemeente is bang dat hij dan gestolen wordt en blijft dus een cijferslot gebruiken. De gemeente Oegstgeest doet mee aan de Europese TreeTag Actie Day. Op die dag wordt aandacht gevraagd voor de waarde en de bijdrage van bomen in onze leefomgeving. 7 bomen in Oegstgeest krijgen een zogenoemde TreeTag. En dat gaat vrijdag gebeuren. En Theater Ins Blauw die wil ervoor zorgen dat er meer jongeren naar theater komen. En dat gaan ze doen door jongeren mee te laten denken. Via een jeugdpanel krijgen jongeren van 16 tot 21 jaar de kans om mee te denken over het programma, activiteiten en de online uitstraling van het theater. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is zonnig en droog, maar dat blijft niet zo. Aan het eind van de middag trekken er flinke regenbuien over.

0: Flink af, het kwik daalt vanavond tot 13 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You en Keith Urban en Pink, One Too Many op de woensdagmiddag van Centraal Plus. Met meer nieuws over een regenboogbankje in Leiden-Dorp. Vanavond zie je dat in het Centraal Plus nieuws. Want dat regenboogbankje dat werd onthuld bij het gemeentehuis. En waarom dat bankje er dan precies is, dat zie je vanavond in het Centraal Plus nieuws. Zometeen Lucas en Steve, ook Emily Sandé komt eraan met Next To Me en Dit Is King.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog. Later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeenteleider Dorp houdt vast aan een cijferslot op de AED bij het gemeentehuis. Wel wordt bij het apparaat extra informatie geplaatst, zodat omstanders bij een noodsituatie weten wat ze moeten doen. Politieke partij LPL die wilde dat het reanimatieapparaat direct beschikbaar zou zijn. De gemeente is bang dat hij dan gestolen wordt en blijft dus een cijferslot gebruiken. De gemeente Oegstgeest doet mee aan de Europese TreeTag Actie Day. Op die dag wordt aandacht gevraagd voor de waarde en de bijdrage van bomen in onze leefomgeving. 7 bomen in Oegstgeest krijgen een zogenoemde TreeTag. En dat gaat vrijdag gebeuren. En Theater Ins Blauw die wil ervoor zorgen dat er meer jongeren naar theater komen. En dat gaan ze doen door jongeren mee te laten denken. Via een jeugdpanel krijgen jongeren van 16 tot 21 jaar de kans om mee te denken over het programma, activiteiten en de online uitstraling van het theater. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is zonnig en droog, maar dat blijft niet zo. Aan het eind van de middag trekken er flinke regenbuien over. Koelt dan ook meteen flink af. Het kwik daalt vanavond tot 13 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: perfecte lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Daar is de vertraging bij Krimpen aan de IJssel een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: one.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De gemeenteleider Dorp houdt vast aan een cijferslot op de AED bij het gemeentehuis. Wel wordt bij het apparaat extra informatie geplaatst, zodat omstanders bij een noodsituatie weten wat ze moeten doen. Politieke partij LPL die wilde dat het reanimatieapparaat direct beschikbaar zou zijn. De gemeente is bang dat hij dan gestolen wordt en blijft dus een cijferslot gebruiken. De gemeente Oegstgeest doet mee aan de Europese TreeTag Actie Day. Op die dag wordt aandacht gevraagd voor de waarde en de bijdrage van bomen in onze leefomgeving. 7 bomen in Oegstgeest krijgen een zogenoemde TreeTag. En dat gaat vrijdag gebeuren. En Theater Ins Blauw die wil ervoor zorgen dat er meer jongeren naar theater komen. En dat gaan ze doen door jongeren mee te laten denken. Via een jeugdpanel krijgen jongeren van 16 tot 21 jaar de kans om mee te denken over het programma, activiteiten en de online uitstraling van het theater. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is zonnig en droog, maar dat blijft niet zo. Aan het eind van de middag trekken er flinke regenbuien over. Koelt dan ook meteen flink af. Het kwik daalt vanavond tot 13 graden.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat het even stil voor de Van Brienoordbrug in beide richtingen. De brug is even open geweest. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Davy van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen Hoogmade en Rijswijk in totaal 10 minuten vertraging. En op de A20 naar Gouda bij Overschie 5 minuten extra. En de andere kant op richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yeah!

X-Ambassadors en Renegades. En ook 1035 van Chesto met Tate McRae. Die hoorde je bij Centraal Plus. Het is de middagshow woensdag 16 september. En dat betekent, een beetje cliché, maar de week is officieel doormidden. En morgen, ja, dan gaat het gebeuren. Dan is de intocht van de Geuzen, eigenlijk de start van 2 en 3 oktober, het Leidens Ontzet en de allerlangste en gezelligste wachtrij van Nederland. Dat is natuurlijk de wachtrij voor de inschrijving van haring en wittebrood en de grote hutspotmaaltijd. Morgenmiddag, natuurlijk, traditiegetrouw, in de Waag in Leiden. Ja, en die wachtrij, die kan nog wel eens oplopen tot volgens mij 2 à 3 uur. Maar werkelijk niemand in die wachtrij die heeft zoiets van, nou, daar word ik dan niet zo heel erg blij van. Ik bedoel, traditie is traditie en dat is belangrijk. Ik ben bij je tot 6 uur, de middagshow van Centraal Plus, met zometeen Chef Special en Fly Like Me.

Chef Special Fly Like Me. En ook Topic samen met Becky G en Sorry Papi bij Centraal Plus de Middagshow. Gisteren melden wij al dat komend weekend eventjes iets om rekening mee te houden. De A44 in de richting van Amsterdam afgesloten is. En dat heeft alles te maken met werkzaamheden. Vandaag nog meer nieuws over wegwerkzaamheden. De Corbulo-tunnel die is namelijk ook 2 avonden en nachten dicht. Dat is dan weer de weg tussen de A44 en de A4. Dus richting Den Haag of richting Amsterdam. En vannacht, woensdag en ook donderdagnacht, dan is deze afgesloten. Dus hou daar even rekening mee. De reden, de tunnel die wordt schoongemaakt, de camera's die daarin hangen en het verkeer kan daar dus niet doorheen en moet omrijden. En dat schoonmaken van die camera's, dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe, na deze classic van Shula Ama. Dit is You Might Need Somebody. Need some

Miles Smit en Niall Horan en Drive Safe. En ook Shula Ama komt uit de jaren 90. You Might Need Somebody en meer uit de 90's komende vrijdag met Johan tussen 7 en 9. Het is de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar met Clean Bandit Extraordinary. Na Van Eigen Bodem, de nieuwste van Snelle. Dit is Plaats Delict. Oh.

0: Bandit, Extraordinary en Snelle Plaatsdelict. Het is Centraal Plus met zometeen de tv-update. Ook heb ik misschien wel een van de allerpopulairste hits van dit jaar voor je klaarstaan. De WK-teamsong van Shakira en Burna Boy met Dai Dai. En ook Koenks, Never Going Home. Naar de man die je altijd eventjes up-to-date gaat praten met het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Tijd voor weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de Leidseweg in Voorschoten is vanochtend een motorrijdster gewond geraakt. Ze kwam plotseling ten val. Het eenzijdig ongeval gebeurde ter hoogte van de oversteekplaats. Omstanders schoten directe hulp tot de komst van de ambulance. Door het ongeval ontstond een korte file op de Leidseweg. De Corbulo-tunnel op de N434 bij Leiden gaat deze week 2 nachten dicht. Vannacht en in de nacht van donderdag op vrijdag. Dit gebeurt ieder kwartaal voor onderhoud. Dit keer zijn onder meer de camera's in de tunnel aan de beurt. Die worden schoongemaakt. Verkeer wordt omgeleid. En de fractie van Forum voor Democratie in de Leidse gemeenteraad vindt dat de andere partijen zich niet houden aan de afspraak om elkaar met respect te behandelen. Vooral met Pro botst het. Die partij zou boe hebben geroepen tijdens de verkiezingsuitslag en bovendien weigeren om FVD-leden de hand te schudden. Pro laat weten niet via de media te willen reageren op de aantijgingen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Kijken we nog naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een drupje regen vallen. Het koelt ook flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Morgen is het ook de hele dag bewolkt, maar wel droog. En de temperatuur komt niet boven de 17 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A12 naar Den Haag. Tussen Woerden en Nieuwebrug doe je er 10 minuten langer over. A15 vanuit Europoort naar Rotterdam is bij de Thomassentunnel even afgesloten. Wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. En de A20 naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu... meer muziek voor jou.

0: Songs, Never Going Home en Die Die van Shakira en Burna Boy.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Woensdag, het is 16 september en iedere woensdag is het tijd voor de straattalkshow van Centraal Plus, RUDO, oftewel Rudo. Anderhalve week geleden de vriendenfeesten in Leiderdorp in het park De Houtkamp en een vast onderdeel van de zondag, dat is Unity NL on Tour. Afgelopen keer met 25 Nederlandstalige artiesten. Ja, en soms is het wel eens pech, dan wacht je op een artiest die ook helemaal niet is aangekondigd, maar je hoopt dat deze er toch staat. Ja, en dan komt Rudo je vertellen dat het niet zo is. In dit geval een meisje die speciaal voor Rutger van Barneveld kwam. Ik ga je dat fragmentje zo meteen nog even laten horen. Maar vanavond de beelden op tv. En we gaan het hebben over een regenboogbankje. Ja, je hebt van die regenboogzebrapaden, maar tegenwoordig ook van die bankjes. En daar is er deze week in onze regio eentje onthuld. Waar die staat en hoe die eruit ziet, vanavond alle details via Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij KPN, Telfort, XS4AL en Tele2 kanaal 1412.

0: Tattoo, All the Things She Said. En ook Justin en Sam Harper met Just a Little. Ja, je zou maar wachten op een artiest die niet komt bij Unity NL on Tour. Niet onze fout, want hij was ook helemaal niet aangekondigd. Dan heb ik het over de man met misschien wel de allergrootste Nederlandstalige zomerhit van afgelopen zomer. Dat is Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Ja, en een meisje die zat daarop te wachten. Moeder had gezegd, ja, hij komt. Dat was de reden dat ze dacht, nou, weet je wat, dan ga ik ook wel mee. En dan in één keer dan valt die droom in een soort van duigen als Rudo eraan komt. Luister mee.
1: Voor welke artiesten komen jullie dan?
2: Ja, voor Rutger.
1: Rutger?
2: Ja.
1: Van Barneveld?
2: Ja. Dat is.
1: Maar je weet dat hij niet op het lijstje staat vandaag, toch?
3: Die komt niet.
2: Hij komt niet.
3: Sorry. Nog even. Gaat het? Ja. Ja. Ik heb het nog niet verteld, sorry.
2: Jullie hebben mij lekker gemaakt met een dode mus.
1: Jij dacht? Nou, dat is. Heb jij haar wijs gemaakt dat Rutger komt?
3: Ja, ja. Ik denk, anders komt ze niet. Rutger.
2: Nou, zit ik dan. Ik ga zo weer naar huis.
1: Nou, wel een lullige manier om daar op televisie achter te komen dan.
2: Ja, dat is wel kut. Ja,
1: nou, zijn... veel plezier.
2: Ja, nou bedankt. Ja, fijne dag.
0: Ja, is toch wel een beetje balen. En Rudo die dacht, ja, dan moet ik maar meteen eventjes boter bij de vis doen. En Rutger even video bellen. Weet je wel, met beeld is dat. Om eens te checken waar die dan wel is. En waarom die niet in Leiderdorp is. Nogmaals, hij stond niet aangekondigd. Maar ja, weet je, hij is er meestal wel bij. Maar ja, anderhalve week geleden dus niet. Moet je even luisteren.
1: Ja, ga nu even bellen met Rutger. Hey, de vriend.
4: Hey, Rudo.
1: Hey. Ja, er zit hier bij Unity NL on tour iemand die denkt dat jij er zou komen. Maar jij bent er niet, hè?
4: Nee, helaas kon ik daar niet redden. Anders ben ik er altijd bij geweest, dat weet je.
1: Waar ben je nu dan?
4: Ik ben net klaar in Geffen en ik ben nu onderweg naar Twello.
1: Nou, dat meisje is denk ik al weg, maar de moeder zit er wel hier. Dus we lopen er even naartoe. Eens even kijken of de dochter er nog is. Ja, hallo, daar ben ik weer even. Waar is ze nou?
5: Ja, Rut, ga wel dicht zitten. Ik heb mijn dochter mee.
1: Waar is
5: ja, die
1: dochter?
5: Komt voor jou hier.
2: Rutger, ik dacht ze. Hallo. Ik ben hier helemaal voor jou heen geluisterd. En nou hoor ik net op de tv dat het niet doorgaat.
1: Nee, hij zou niet komen. Jouw moeder heeft dat verzonnen.
2: Maar je... Nou...
1: Jouw moeder heeft je hierheen gelokt met Rutger. Dus ik denk, ik bel hem even voor je.
2: Maar ik snap nou wel natuurlijk door je iets. Ja, ik ga niet meer gratis op zo'n feestje staan.
1: Jawel. Hij was er in Zoeterwoude erbij.
4: Dat maakt me helemaal niet uit, maar je kon het niet combineren.
1: Nee, dit is gewoon echt de schuld van je moeder.
5: Dan, sorry. Hij komt nog even langs Leiderdorp.
2: Ja, Rutger, we verwachten wel natuurlijk. Je komt hier een beetje, althans, je schoonfamilie komt hier een beetje vandaan. Dat je wel daar wat aandacht aan besteedt.
1: Nou, dus
4: ik kom snel weer een keer die kant op.
2: Oké, fijn.
1: Ja, dan nodigen we jou uit.
2: Nou, ja, dat, ja. Maar VIP, nu,
1: VIP. VIP, hebben we het nu goed gemaakt met jou?
2: Ja, vooruit.
1: Wil je nog wat zeggen tegen Rutger?
2: Rutger, die last.
0: Nou, ja, dat is toch een beetje balen, hè? Maar goed, aan de andere kant, op deze manier is het wel goed gekomen tussen Rudo, Rutger van Barneveld en dat meisje. En vanavond zie je haar dus op tv bij Centraal Plus. Het is de middagshow met nu Ali Murs en Trevor McCoy. Dit is Wrapped Up.
6: Now it's

van Louis Capaldi en Olly Murs, wrapped up met Travie McCoy. Ik krijg zometeen bezoek, dat is Mienke Simon Thomas. En ik ga het met haar hebben over Leidse dekens. Ja, niet dat ze hier dekens komt verkopen. Nee, er komt een boek uit, dat gaat morgen gebeuren. En dat is een boek die heeft zij geschreven. En die komt ook echt in de boekhandel te liggen. En die gaat dus over een Leidse oude traditie. Zometeen gaan we er alles over horen in de middagshow van Centraal Plus. Richting het einde van je werkdag, met nu Leila. Dit is Cloud

0: uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt nu vooral vast op de A12 richting Den Haag. Tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug staat het stil over 14 kilometer. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam heb je bij Oostvoorne een half uur vertraging. Er staat 5 kilometer file. Dan rijdt het langzaam op de A20 naar Gouda. Tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar. Meer
3: voor jou. De middagshow van Centraal Plus met nu Boston, Stella Leff.

Stella Lefty en Boston. Liedje is plustrack geweest en staat inmiddels al weken genoteerd in de 30. En die hoor je iedere zaterdagmiddag tussen 5 en 7. Het is de middagshow van Centraal Plus op woensdag 16 september. En weet je waar ik net achter kwam? Over exact 100 dagen, dan is het 25 december. Oftewel, dan is het vandaag eerste kerstdag. Ja, nog 100 dagen te gaan en dan is gewoon het kerst. Nou, daar moet je misschien nog helemaal niet bij nadenken. Eerst nog 2 en 3 oktober, de herfst en daarna pas de winter. Maar toch, 100 dagen, ja, voordat je het weet, dan is het alweer afgelopen. Zo snel kan het gaan. Hey, even compleet wat anders. Hoe kan Theater in 's Blauw ervoor zorgen dat meer jongeren de weg naar het theater vinden? Daarover wil het Leidse Theater komend seizoen samen met jongeren nadenken. Aankomende vrijdag dan zijn ze hier ook te gast in de Vrijmibo met Arno, Tijmen en Sean. En jongeren die enthousiast zijn, die kunnen zich ook aanmelden. Dat kan via de website van Theater in 's Blauw. En je kan je daarvoor inschrijven. Dat kan tot en met 23 september. En het linkje, dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Zometeen Mienke Simon Thomas in de studio. We gaan het hebben over een boekpresentatie. Die staat morgen op het programma. En dat gaat over Leidse dekens. En dan moet je denken aan die dikke, zachte, pluizige, wollige dekens. En waar dat dan exact helemaal over gaat en hoe ze daarop is gekomen. Alle details horen we dus zometeen van Mienke hier in de studio van Centraal Plus. Zijn dit de Chainsmokers en Halsey, Closer.

0: Kygo, Khalid en Griffin met Save My Love. En daarvoor Closer van de Chainsmokers en Halsey. En die hoorde je bij Centraal Plus. Ja, morgen is het eindelijk zover. Het boek Leidse Dekens gaat uitkomen. En bij mij in de studio Mienke Simon Thomas. Mienke, goedemiddag.
1: Dankjewel, goedemiddag.
0: Is dat een moment waar je echt al jarenlang naartoe hebt geleefd?
1: Nou, toch wel een beetje. Toch wel een beetje. Want er zat een beetje een druk op die, toch op dit moment. Want het leuke is dat het nu precies 5 jaar geleden is. Dat de laatste... Nee, ik moet het anders zeggen. 45 jaar geleden is dat de laatste Leidse deken... 50 jaar, nou zeg ik het weer fout. 50 jaar geleden is dat de laatste Leidse deken in Leiden geweven werd.
0: Wat bijzonder.
1: Echt in de zomer van 1976.
0: En moet ik dan bij dekens ook meteen denken aan lakens en dan ook weer meteen aan de lakenfeesten? Is het daar een beetje van afgestampt?
1: Het is allebei zijn het wollen stoffen, dat klopt. En het heeft er inderdaad mee te maken, maar dekens zijn een hele andere stof dan een lakense stof.
0: En bij een dekentje dan denk ik ook automatisch aan de herfst en de winter, dat je dan op de bank ligt en dat het dan koud is en dat dat dekentje je dan warm houdt.
1: Ja, dat klopt. Maar vroeger had natuurlijk iedereen een deken gewoon op zijn bed. Toen waren er nog geen dekbedden. En dat was overigens, dekbed was de reden dat die dekens ophielden te bestaan, moet ik er meteen bij zeggen. Maar iedereen sliep onder een deken en een directeur van een dekenfabriek in Engeland heeft me wel eens gezegd van: het deken kan het verschil betekenen tussen leven en dood. En dat klinkt heel dramatisch, maar dat is wel waar.
0: In ja, maar de nacht, ik geloof het wel.
1: Ja, als je geen verwarming had, dan kon een wollen deken je voor doodvriezen behoeden.
0: Dan is die deken waanzinnig belangrijk geweest. Ja. En ja, misschien nog steeds wel natuurlijk. Ja. Ik ben wel benieuwd, de interesse voor dekens. Waar komt dat bij jou vandaan?
1: Ja, het komt bij mij vandaan dat ik 5 jaar geleden, toen werd in Leiden de Stichting Leidse Deken opgericht. En daar raakte ik bij betrokken. En die stichting heeft een tweeledig doel. En dat is ten eerste weer die oude Leidse dekens verzamelen en die bestuderen. En weer nieuwe Leidse dekens gaan maken. Nou heb ik me dus aangemeld voor dat eerste deel. Want ik vond het leuk om die geschiedenis van die dekens te gaan bestuderen. Dat is een klein beetje ook mijn eigen vak. Ik ben vormgevingshistoricus. En ik heb bijna 30 jaar in Museum Boijmans gewerkt. En het bestuderen van goederen, producten uit het verleden is mijn vak en mijn passie.
0: Ja, nog steeds een soort van hobby. En morgen dan gaat er wat heel bijzonders gebeuren. Want de afgelopen jaren heb je gewerkt aan een boek. En ik heb het net even vast mogen houden van ruim 250 pagina's dik. Ja. Tekst, plaatjes, heel veel informatie. Wat is nou de belangrijkste boodschap dat in dat boek terug te vinden is?
1: Dat is even een hele moeilijke... Het belang van de Leidse dekens, hoe ongelooflijk belangrijk die voor Leiden zijn geweest. De half Leiden leefde van de Leidse dekens. En steken is wat sterk uitgedrukt. Maar het treft me toch vaak dat er altijd over Leiden lakenstad gesproken wordt. Terwijl Leiden net zo goed een dekenstad genoemd
0: Want waar
1: kan
0: komt dat
1: worden.
0: Dan vandaan? Is dat een vergissing of mag het eigenlijk allebei?
1: Nou, kijk, de lakens die waren natuurlijk al in de late middeleeuwen. Die hebben Leiden groot gemaakt. Dat klopt. Leiden was de grootste stad van Nederland in de 15e eeuw. En dat komt door het laken. Maar toen zijn de lakens ingestort. En na het beleg en het ontzet van Leiden in 1574 is die textiel weer opgebloeid. En toen waren de dekens een van de verschillende soorten textiel die in Leiden gemaakt gingen worden.
0: Dus eigenlijk een beetje een rode draad in de stad. Een belangrijk iets ook. Iets waar veel mensen geld aan hebben verdiend.
1: Ja.
0: Ja, jij hebt alles samengebundeld in dat hele mooie boek dat morgen officieel uit gaat komen.
1: Ja.
0: Waar is die presentatie en waar ben je nou het meest trots op uit dat boek?
1: Die presentatie is in de Lakenhal. Dat vond ik ontzettend aardig dat ze ons daar de gelegenheid voor gaven. Het boek is uitgegeven door Primavera in Leiden, Leidse uitgever. En het meest... misschien ben ik het meest trots nog op de gegevens die ik heb gevonden van de periode voor 1800... Die in de 19e en de 20e eeuw, daar wist men wel wat van. En in de stad kent iedereen de gebouwen van Van Wijk op de Hoge Woerd, aan het Levendaal, waar nu de Dekamarkt zit. gebouwen van Zaalbergen. Dus het Scheltema natuurlijk. Heel veel mensen kennen die oude panden van dekenfabrieken. Maar dat die geschiedenis van die dekens zo veel langer is, dat wist eigenlijk niemand. En dat heb ik wel ontsluierd.
0: Ja, betekent dus heel veel research gedaan. Ja. Ik hoorde ook tussen de 4 en de 5 jaar heb je erover gedaan.
1: Ja,
0: heb je
1: ja.
0: het helemaal zelf geschreven?
1: Ja. Ik heb het inderdaad. Je wordt natuurlijk altijd geholpen door mensen. Zo waar ik ben een kunsthistoricus en designhistoricus, eigenlijk gespecialiseerd op de 19e en 20e eeuw. Dus die handgeschreven teksten uit de 17e eeuw, die kon ik helemaal niet lezen. Dus daar heb ik hulp voor gevraagd om dat te kunnen doen.
0: Ja, morgen dus die officiële presentatie. Hoe gaat die eruit zien? En is dat boek dan overal te koop? Kan je het bestellen? Hoe werkt dat?
1: Ja, nou, het is een presentatie waarbij ik begin met te vertellen waarom ik het boek heb geschreven en heel in het kort hoe ik te werk ben gegaan. Dan komt Sjoerd Ramakers aan het woord. Die is medewerker van de Lakenhal en medewerker van het Instituut voor Geschiedenis aan de universiteit. En die is gespecialiseerd in het koloniale verleden van Leiden. Want een van de echt interessante aspecten van de geschiedenis van die dekens die ik heb blootgelegd, is die connectie met de koloniën. En de niet altijd even fraaie rol van een aantal mensen in Leiden. Maar ja, dat kan je ze nu niet meer verwijten. Maar
0: nee, dat zijn generaties geleden
1: dat is
0: natuurlijk.
1: Generaties geleden. En Sjoerd gaat daar wat meer over vertellen. En tenslotte mag ik het eerste exemplaar aanbieden aan de ontwerpster Christine Meindertsma. Dat is een bekende Nederlandse ontwerpster die al heel vroeg heeft gewezen op het belang van wol en ambacht. Zij is bijvoorbeeld degene die dat project heeft gedaan waarbij ze van 1 schaap, 1 trui heeft geweven. Veel mensen kennen dat project wel. En ze is ook bezig met dekens. En ik ken haar uit mijn tijd van bij Museum Boijmans. Dus ik vind het echt een hele eer dat zij het eerste exemplaar in ontvangst wil nemen.
0: Ah, het is een heel mooi geschiedenisboek eigenlijk. Ja. Ook een boek misschien wel met toekomst. Want zit er toekomst in dekens?
1: Nou, dat is inderdaad de laatste alinea. Ja, er zit weer toekomst in dekens. Er zijn schapen. Tot nu toe wordt de wol van die schapen vaak verbrand. Daar gebeurt niks mee.
0: Dat is zonde.
1: En het is een fantastisch product. Het is recyclebaar. Het is vuurdempend. Het is vochtdoorlatend. Het heeft alles wat je wil van iets lekkers om onder te slapen. Het is eigenlijk veel lekkerder dan een donzen dekbed.
0: Nou ja, en heel eerlijk, met al die dure gasprijzen is dit nog best wel iets om over na te denken, zo'n deken in huis nemen.
1: Ja, zeker. En recent is ook vastgesteld dat baby's ook veel beter onder een wollen dekentje kunnen slapen dan onder een donzen dekbedje.
0: Met andere woorden, dekens hebben de toekomst. Ja. Hoe laat is die presentatie morgen en is het boek dan vanaf morgen overal te koop en te bestellen?
1: Ja, zeker. De presentatie is om 3 uur. En ik geloof dat de Claire in de Breestraat vanavond de etalage ervoor in gaat richten. En vanaf dat moment is het overal verkrijgbaar. Ook online, ook bij de uitgeverij, ook bij de bekende besteldiensten. Overal.
0: En zeg je, ik ben er trots op. Ik kan eigenlijk niet wachten tot dat moment van morgen.
1: Ik ben er inderdaad trots op, maar ik ben ook heel benieuwd wat mensen ervan gaan vinden. Hoewel ik me een heel klein beetje ingedekt heb met het vragen van een aantal meelezers. Zo heb ik de Leidse stadshistoricus Cor Smit heeft ook met mij meegelezen. Dus echte hele grote idiote fouten, die zitten er hoop ik niet in.
0: Nou, volgens mij wordt het een heel mooi boek. Iedereen kan het vanaf morgen dus inzien.
1: Ja.
0: Ik heb hem dus mogen bekijken. Ik heb hem vast mogen houden. En ik moet zeggen, het ziet er echt waanzinnig mooi uit. Dus mijn complimenten.
1: Dankjewel.
0: En ik zou zeggen, laat weten wat de reacties zijn en wat er gaat gebeuren en of er ooit een follow-up van gaat komen.
1: Ja, prima. Dankjewel.
0: Dankjewel. Heel veel plezier morgen. Mienke Simon Thomas in de studio van Centraal Plus.
2: Van de Leidse grachten tot de Wassenaarse duinen. Meer voor jou. Dit is Centraal Plus.

0: Dua Lipa, Illusion en Oletta Adams en Window of Hope. En ik had Mienke Simon Thomas in de studio over het boek. Dat gaat over de Leidse dekens. Een behoorlijk stuk geschiedenis is dat. En morgen gaat het officieel gepresenteerd worden om 3:00 in de Lakenhal in Leiden. En dat boek dat is vanaf daarna ook overal verkrijgbaar. Met dus een heel stuk geschiedenis. En zelf heeft Mienke daar gewoon 4 à 5 jaar over gedaan om het te schrijven. Zometeen een update van de poll van deze week. Ook Alex Warren en Fever Dream komt eraan. Na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Op de Leidseweg in Voorschoten is vanochtend een motorrijdster gewond geraakt. Ze kwam plotseling ten val. Het eenzijdig ongeval gebeurde ter hoogte van de oversteekplaats. Omstanders schoten direct de hulp tot de komst van de ambulance. Door het ongeval ontstond een korte file op de Leidseweg. De Corbulo-tunnel op de N434 bij Leiden gaat deze week 2 nachten dicht. Vannacht en in de nacht van donderdag op vrijdag. Dit gebeurt ieder kwartaal voor onderhoud. Dit keer zijn onder meer de camera's in de tunnel aan de beurt. Die worden schoongemaakt. Verkeer wordt omgeleid. En de fractie van Forum voor Democratie in de Leidse gemeenteraad vindt dat de andere partijen zich niet houden aan de afspraak om elkaar met respect te behandelen. Vooral met Pro botst het. Die partij zou boe hebben geroepen tijdens

0: verkiezingsuitslag en bovendien weigeren om FVD-leden de hand te schudden. Pro laat weten niet via de media te willen reageren op de aantijgingen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een drupje regen vallen. Het koelt ook flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Morgen is het ook de hele dag bewolkt, maar wel droog. En de temperatuur komt niet boven de 17 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio vooral vertraging op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen knooppunt Lunetten en Nieuwerbrug staat 20 kilometer file. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open. Dat gaat nog even duren. Oponthoud is een uur minstens. Dan de A20 richting Gouda. Tussen Vlaardingen en Overschiet doe je er 10 minuten langer over. De A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar is de vertraging een kwartier. De Corbulo-tunnel, de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude, daar doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het is de koortsdroom van Alex Warren. Oftewel Fever Dream, en die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, de een die houdt ervan en de ander die vindt ze echt vreselijk. Het zijn smartphones, maar ja, heel eerlijk, je kan ook bijna niet meer zonder ze. En Leiden die heeft nu de eerste smartphonevrije school. En wij willen van jou graag weten, in de poll van deze week, vind jij dat smartphones verboden moeten worden op misschien wel alle scholen? Nou ja, als ik nu een beetje die tussenstand zo zie op deze woensdagmiddag, 84% die zegt ja, tegen 9% die nee zegt en 7% heeft geen mening. Nou ja, heel eerlijk, die 84% die is niet meer in te halen. Het percentage kan wel nog een beetje gaan veranderen. En stemmen, dat kan je doen tot en met komende vrijdagmiddag via onze website centraalplus.nl en via de nieuwsapp.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Gaan wij het zo meteen hebben over een certificaat voor asielzoekers in Wassenaar. Ook een classic van Ten Sharp en You komt eraan. Na Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William. Dit is My Oh My.

0: blijft eigenlijk best een mooi liedje dit. Ten Sharp en You en daarvoor Criss Cross Amsterdam met Louisa Sonza en Willy William met My Oh My. Ja, ga ik dit zeggen, ja of nee? Ik ga het gewoon doen. Rudo, jij bent vandaag uitgemaakt voor iets en dan ben ik eigenlijk wel benieuwd wat jouw eerste reactie was toen jij, ik ga het gewoon zeggen, uitgemaakt werd voor vluchteling, asielzoeker.
1: Ja, nou ja, ik moest er eigenlijk wel om lachen. Er was in Wassenaar een bijeenkomst voor vrijwilligers die in het AZC wonen, dus asielzoekers die daar wonen, maar zich wel inzetten voor de maatschappij in Wassenaar. Die hebben meer dan 3 maanden al vrijwilligerswerk gedaan en die werden door wethouder Rebecca Baart in het zonnetje gezet. Maar je moet het zo zien, bij de vrijwilligerscentrale, dat is tegenover het theater in Wassenaar, Warenaar, stonden allemaal tafeltjes, daar stonden etagères met lekkers op en de asielzoekers die kwamen daar binnen en die gingen verspreid over de tafeltjes een plekje zoeken.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kwam wethouder Baart binnen, maar die is natuurlijk net nieuw. Dus die kent Centraal Plus wel, maar die kent niet per se mij. Dus ik was tussen die asielzoekers ook gewoon gaan zitten met mijn laptop open. En ik denk, ja, nee, ik stel me dan ook maar voor. Dus de wethouder kwam binnen en hij gaf netjes iedereen een hand van de pers, van de gemeente, maar van het vrijwilligerscentraal, maar ook van de asielzoekers.
0: Ja, maar jij bent dus gewoon zeg maar in de midden gaan zitten, gewoon tussen iedereen
1: je hebt,
0: in.
1: Je, gewoon, je hebt tafeltjes en ik zat gewoon tussen de mensen.
0: Ja.
1: En zij kwam bij al die asielzoekers, hello. Maar mij gaf ze ook een hand. Hello.
0: Zei je dan hello terug? Of?
1: Ja, dus ik zei hello. Ik ben van Centraal Plus. Maar dat hoorden ze niet. En toen kwam ze 3 minuten later terug. Zei ze, oh, ik begrijp dat u hier vanuit een andere hoedanigheid bent. Ik zeg, ja, ik ben van de media van Centraal Plus.
0: Maar even heel eerlijk, wat was jouw eerste gedachte?
1: Ik moest daar heel erg hard om lachen. Want natuurlijk, ik ben, voor de mensen die mij niet kennen, ik ben natuurlijk zelf donker. Loop gewoon in een shirtje. Ik zou prima een vrijwilliger van het AZC kunnen zijn natuurlijk.
0: Ja, dat is ook wel weer waar. Dus eigenlijk best wel een bijzondere gebeurtenis. Ja. Eventjes over die certificaten die uitgereikt zijn. Wat doen zij dan qua vrijwilligerswerk? Hoe hebben zij zich ingezet voor de gemeente?
1: Nou ja, zij zijn hier naar Nederland gekomen. En zij hadden toch zoiets van, wij willen hier ons settelen. Wij willen werk doen. En de wethouder die prees ze daar eigenlijk ook voor. Ze zei ook, ik vind het zo knap dat mensen die hier komen in een vreemd land zich inzetten voor de maatschappij zonder dat ze nog weten hoe hun eigen toekomst zal zijn. Maar er zijn er bijvoorbeeld een paar die in de ouderenzorg dingen doen. Ook mensen die bij de kledingmarkt wat doen. Twee mannen die deden weer wat bij de kinderboerderij. En zo zijn al die vrijwilligers actief overal door het dorp heen. En voordat die certificaten werden uitgereikt, sprak ik ook nog eventjes met de wethouder. En ik vroeg aan haar wat voor bijzondere dag dit eigenlijk was voor een bijzondere groep vrijwilligers.
2: Ja, dat klopt. We hebben uiteindelijk hier 30 vrijwilligers die vanuit het asielzoekerscentrum allemaal mooi vrijwilligerswerk doen hier in Wassenaar. En dat is precies wat wij natuurlijk willen. We willen mensen die actief meedoen in de samenleving. Dat is goed voor hen, maar dat is ook goed voor ons als samenleving.
1: Nou, u staat vanuit uw rol als wethouder. Het gebeurt samen met de vrijwilligerscentrale. Hoe moeilijk is het nou om zo'n nieuwe groep inwoners te mobiliseren om aan het werk te gaan in de gemeente?
2: Nou, wat ik terughoor is dat sinds dat we die meedoenbalie hebben in 2024, wat echt een initiatief is wat hier opgestart is in combinatie met Vrijwilligerscentrale Nederland en Vrijwilligerscentrale Wassenaar, is dat daar eigenlijk heel enthousiast op gereageerd wordt en dat iedereen ook graag mee wil doen. En daardoor is die energie ook goed en is iedereen er heel erg blij mee.
1: Nou, vandaag krijgen de vrijwilligers een certificaat uitgereikt. Wat wordt uw rol vanmiddag?
2: Nou, uiteindelijk doe ik een praatje en vertel ik eigenlijk hoe trots wij zijn op deze vrijwilligers en hoe blij we zijn dat ze meedoen en hoe belangrijk wij het vinden in onze samenleving dat iedereen kan meedoen en dat er voor iedereen een plek is.
1: Wat zou uw oproep zijn aan organisaties misschien in Wassenaar of daarbuiten als het gaat om het inzetten van asielzoekers op vrijwilligersplekken?
2: Nou ja, ik kan het alleen maar aanraden. Uiteindelijk, wat wij willen, en daar staan we ook voor als gemeente, is dat iedereen kan meedoen. En we zien ook dat er een heleboel lokale initiatieven zijn en dat lokale ondernemers meedoen. En dat juichen we ontzettend op.
3: Centraal Plus.
4: Centraal Plus. Meer voor jou.

eigenlijk een soort kruisbestuiving tussen Motown, disco, maar ook gewoon hedendaagse pop. Maar ja, dat klinkt wel weer een beetje heel erg oudbollig, toch, als ik het zo breng. Bruno Mars, On My Soul en daarvoor Flair met Door het Oog van de Nacht. Die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Inmiddels bijna 5 uur geworden en even na 5. A, het einde van de werkdag en B, de nieuwsupdate. En dan ga ik je eventjes heel snel bijpraten over wat er vandaag allemaal gebeurd is in de regio Leiden en Wassenaar. En morgen, het is dan 17 september, dan is het eindelijk zover. De kick-off van Leidens Ontzet. Met natuurlijk de geuzen die de stad binnenkomen varen. De inschrijving voor de grote hutspotmaaltijd. En de haring en wittebrood. Oftewel de leukste, de gezelligste. Ja, misschien ook wel gewoon de langste wachtrij van Nederland. Maar goed, wel een wachtrij die de moeite waard is. En traditie is traditie. En dat is ook wel weer belangrijk. Centraal Plus met nu Becky Hill. Dit is Outside of Love.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaars stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op dit moment vooral problemen op de A4 en de A12. Op de A4 richting Rotterdam heb je tussen Hoogmade en Den Horen 25 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Aan de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Woerden een half uur vertraging. Door bergingswerk zijn er twee rijstroken dicht. En de A12 naar Den Haag, daar staat het zo goed als stil. Tussen Houten-Oost en Nieuwebrug over 20 kilometer. Door een ongeluk is er één rijstrook open en dat gaat tot het eind van de middag duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.

0: The Weeknd, Save Your Tears. En ook Shawn Mendes met I Know What You Did Last Summer.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of...
0: En dan staat de Mima Middagshow aan.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, het is 16 september en de middagshow met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Onder andere vanmorgen hadden wij van Forum voor Democratie Seppe Bakker in de studio bij Mark en Rabin van de ochtendshow. Hij is verbolgen, eigenlijk ook een beetje boos en teleurgesteld. Geen koffie, geen handen, er wordt boe geroepen en ja, dat wilde hij eigenlijk niet. Hij wilde daar een gesprek over. Maar alle andere partijen in Leiden die zagen dat niet zitten. Ook had hij graag met pro koffie willen drinken. En dat koffie drinken, dat is afgeslagen. Nou, het verhaal, dat heeft hij hier vanmorgen gehouden in de ochtendshow. Dat kan je terugvinden en uiteraard ook luisteren op onze website centraalplus.nl. Heb ik de nieuwsupdate voor je klaarstaan. En Love Me Not van Raven Lanet na Breakup in Reverse. Dit is Teddy Swims.

0: gaat misschien wel de boeken in als eendagsvlieg. Afgelopen jaar een hit op naam van Raven Lanet en Love Me Not.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: En die update die beginnen we even met een vraag. Wie verdient een Leids lintje? Of eigenlijk een Leidse vrijwilligersprijs. Je kan iemand gaan nomineren, dat kan tot 1 november. En op 9 december dan gaan ze officieel worden uitgereikt. Dat is een woensdag, dus op 9 december dan maken er misschien heel veel mensen kans op zo'n bijzondere prijs, zo'n vrijwilligersprijs. Dan de Corbulo-tunnel, eventjes iets om rekening mee te houden. Vannacht en morgennacht is deze afgesloten vanwege onderhoud. Dan de ondernemersvereniging en gemeente. Die trekken samen op, dat is nieuws afkomstig uit Leiderdorp. Motorrijdster gewond na val op de Leidseweg in Voorschoten. En vanmorgen rookontwikkeling bij de universiteit in Leiden. Iedereen moest heel snel naar buiten. Goede nieuws is wel dat de brandweer snel ter plaatse was en dat binnen 25 minuten iedereen ook weer terug mocht. Dan 7 bomen in Oegstgeest krijgen TreeTech tijdens Europese Actiedag. En Oegstgeest opent met noodsteunpunt bij uitval, stroom en communicatie. Een soort van test. Gaat dat goed, ja of nee? Ook daar kan je meer over terugvinden. Allemaal via onze eigen website centraalplus.nl en de nieuwsapp.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

Het nieuwe album is onderweg en ook de stadionconcerten die staan nog dit jaar voor de deur voor de band Direct. One Fall, die hoorde je, en daarvoor de plustrack op naam van Douwe Bob met No To Self. Wij denken, nou wij verwachten gewoon eigenlijk via onze glazen bol dat het een grote hit gaat worden in de 30. En aankomende zaterdag, dan hoor je ook of het liedje daadwerkelijk binnen is gekomen met Erwin tussen 5 en 7. Over een nieuwe muziek trouwens gesproken, de nieuwste Lucas en Steve heb ik voor je. Dit is All I Know.

0: ik wil eigenlijk niet weten waar dat gaat eindigen. Die Sex, Love and Water. Armin van Buuren, die hoorde je bij Centraal Plus. Onderweg naar huis, woensdag. Het is de 16e van september. Cat's Eye, Animal en ook Vrouwtje. Haar nieuwste heet Geen Rem. En we gaan het hebben over straatnamen in Leiderdorp. Eerst nu tijd voor Robert Beursen. Weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de Leidseweg in Voorschoten is vanochtend een motorrijdster gewond geraakt. Ze kwam plotseling

0: ten val. Het eenzijdig ongeval gebeurde ter hoogte van de oversteekplaats. Omstanders schoten directe hulp tot de komst van de ambulance. Door het ongeval ontstond een korte file op de Leidseweg. De Corbulo-tunnel op de N434 bij Leiden gaat deze week 2 nachten dicht. Vannacht en in de nacht van donderdag op vrijdag. Dit gebeurt ieder kwartaal voor onderhoud. Dit keer zijn onder meer de camera's in de tunnel aan de beurt. Die worden schoongemaakt. Verkeer wordt omgeleid. En de fractie van Forum voor Democratie in de Leidse gemeenteraad vindt dat de andere partijen zich niet houden aan de afspraak om elkaar met respect te behandelen. Vooral met Pro botst het. Die partij zou boe hebben geroepen tijdens de verkiezingsuitslag en bovendien weigeren om FVD-leden de hand te schudden. Pro laat weten niet via de media te willen reageren op de aantijgingen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een drupje regen vallen. Het koelt ook flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Morgen is het ook de hele dag bewolkt, maar wel droog. En de temperatuur komt niet boven de 17 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Ik begin met de A12, want daar loopt het in de regio helemaal vast. Richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwebrug heb je minstens een uur vertraging. Er staat 24 kilometer file door een ongeluk. 2 van de 4 rijstroken zijn daar nog dicht. Dan de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Horen een kwartier vertraging. Hier is 1 rijstrook dicht en dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ja, ik vraag me dan toch af wanneer ze deze heeft geschreven en misschien ook wel in wat voor buizen was. Vrouwtje en Geen Rem, die hoorde je bij Centraal Plus en ook Animal, een hit uit de 30 op naam van de dames van Ketsai. Ja, straatnamen, hoe worden die eigenlijk bedacht? Waar komt dat vandaan? Vaak uit het verleden, het koloniale verleden. En in Leiderdorp hebben ze zoiets van, nou, misschien is het wel leuk als mensen daarover mee gaan denken. Over nieuwe straten, nieuwe pleinen. Hoe moeten deze daadwerkelijk gaan heten? Mijn collega Mark Wodding die heeft daar een gesprek over gevoerd met Hester Barendse van D66 Leiderdorp.
1: Hester Barendse van D66, hoeveel straatnamen hebben een nieuwe naam nodig de komende paar jaar?
2: Nou, ik hoop toch wel tientallen, maar dat gaat denk ik niet gebeuren. Daar hebben we niet genoeg ruimte voor. Maar op de Baanderij kunnen we best wel wat kwijt, denk ik.
1: Zijstraatje hier en daar.
2: Straatje erbij.
1: Komt de straatnaamcommissie. Initiatief. Het wordt dan wel weer politiek. U dacht, nou ja, laten we dan even een commissietje en klaar. Maar dat werd nog wel even wat spannender, hè?
2: Nou, inderdaad.
1: Complexer.
2: Helemaal. Ik wist niet dat er zoveel bij kwam kijken. Ik dacht, een positieve motie. Dat dachten wij samen met Pro. Is het ook nog steeds natuurlijk. Maar wanneer die dan exact ingesteld moet gaan worden, ja, dat weten we natuurlijk niet. Er moet eerst een straat zijn die nog geen naam heeft.
1: Want dat is wel het idee, hè? Want als er nu een nieuwe straat een naam moet hebben, dan beslist de burgemeester dat eigenlijk. Wel met advies, maar de burgemeester beslist. En jullie willen eigenlijk dat het ook vanuit de inwoners komt.
2: Ja, wij willen nog steeds dat de burgemeester beslist, want het wordt een adviescommissie. Maar inderdaad, die raadpleegdeskundigen, wie zijn dat dan? Ik denk dat er best wel mensen in het dorp zijn die mee willen denken over zoiets. Die dat leuk vinden, die daar creatieve ideeën over hebben. Dus ja, laten ze vooral de burgemeester adviseren, zou ik zeggen.
1: En dat moet dan allemaal weer ambtelijke capaciteit kosten. En er moet een reglement en een commissie. Dat is dan het argument wat er terugkomt.
2: Dat is het argument, ja, bij bijna alles. En dat is natuurlijk, voor niks gaat de zon op. Maar dit hoeft natuurlijk niet zoveel geld te kosten. Kijk, dit gaat alleen spelen wanneer er daadwerkelijk een aantal straten genoemd moeten worden. Deze mensen krijgen daar geen geld voor. Moeten het leuk vinden om daaraan mee te doen. En er ligt dan een reglement en waarin staat op welke wijze je zo'n commissie bij elkaar moet roepen. Dus wij denken dat helemaal goed gaat komen.
3: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

Estelle samen met Kanye West en American Boy. En ook Katy Perry, The One That Got Away. En het is de middagshow met eventjes wat zomerse klanken. Dit is Enrique Iglesias en Subem La Radio.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag heb je nog een uur vertraging tussen Houten Oosten en Woerden. Staat 14 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De N204 van Lopik naar Woerden loopt daardoor ook nog vast. Tussen Montfoort en aansluiting met de A12 3 kilometer en een kwartier vertraging. En op de N405 loopt het tussen Kamerik en Woerden ook nog vast vanwege de file op de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Op de Leidse

0: Weg in Voorschoten is vanochtend een motorrijdster gewond geraakt. Ze kwam plotseling ten val. Het eenzijdig ongeval gebeurde ter hoogte van de oversteekplaats. Omstanders schoten directe hulp tot de komst van de ambulance. Door het ongeval ontstond een korte file op de Leidseweg. De Corbulo-tunnel op de N434 bij Leiden gaat deze week 2 nachten dicht. Vannacht en in de nacht van donderdag op vrijdag. Dit gebeurt ieder kwartaal voor onderhoud. Dit keer zijn onder meer de camera's in de tunnel aan de beurt. Die worden schoongemaakt. Verkeer wordt omgeleid. En de fractie van Forum voor Democratie in de Leidse gemeenteraad vindt dat de andere partijen zich niet houden aan de afspraak om elkaar met respect te behandelen. Vooral met Pro botst het. Die partij zou boe hebben geroepen tijdens de verkiezingsuitslag en bovendien weigeren om FVD-leden de hand te schudden. Pro laat weten niet via de media te willen reageren op de aantijgingen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Kijken we nog naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een drupje regen vallen. Het koelt ook flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Morgen is het ook de hele dag bewolkt, maar wel droog. En de temperatuur komt niet boven de 17 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio nog file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Knoppert Burgerveen heb je 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Knoppert Lunetten en Bodegraven. Nog 25 minuten vertraging. Dat komt nog steeds door dat ongeluk, waardoor er een lange tijd maar één rijstrook open was. Weg is nu weer een tijdje vrij. Op de N204 vanuit Lopik naar Woerden loopt het daardoor ook nog steeds vast. Tussen Montfoort en de aansluiting met de A12 staat 2 kilometer. En dat kost je een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
2: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor de begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
1: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
3: Het gaat on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
1: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je 10 minuten vertraging tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep. Er staat 6 kilometer file. Er ligt rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. En ook nog 10 minuten vertraging op de A12 richting Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

En het is vandaag woensdag 16 september. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Centraal Plus, Michael. Hier op Centraal Plus. Met zometeen natuurlijk weer de hit or shit. Jij mag bepalen of nieuwe muziek direct zo de playlist in gaat. Of dat het

0: Na Roger, Styla en Dominio Dave met Talk To Me op Centraal Plus.
1: De Michael Barentse Show presents... Hit or Shit.
0: Ja, en bij de Hit or Shit gaan we dus kijken of nieuw muziek de playlist in moet hier bij Centraal Plus. En deze keer heb ik een nummer gekozen. Ja, gedeeltelijk hoe die klinkt. En natuurlijk een nieuw nummer, afgelopen vrijdag uitgekomen. Maar ook vanwege de titel. Ja, want de clubbanger van deze week, dat nummer heet 1-2-3. En dit nummer heet 3-2-1. Ja, het is een samenwerking tussen Rudimental en Crystal. En ik ben dus benieuwd, moeten we dit gaan toevoegen aan die playlist hier bij Centraal Plus? Je kan stemmen via de mail en dan kan je even een mail sturen aan michael@centraalplus.nl. Hit als je het nummer vaak wil horen of shit als je het niet meer wil horen. De hit of shit van vandaag is Crystal samen met Rudimental.

0: De Michael Barentje Show presents Hit or Shit.
1: Ja, en de hit or shit van vandaag is dus 3-2-1 van Crystal samen met Rudy Mantle. En ik ben dus benieuwd, moeten we dit vaker gaan draaien hier op Centraal Plus? Ja of nee? Denk je dat het een hit wordt? Of vind je het shit? Je kan dus een mail sturen naar michael@centraalplus.nl. En dan zometeen na het regennieuws van 7:30 ga ik bekendmaken of het dus een hit is of shit. Zometeen Suzanne en Freek met Halverwege naar Kate Ryan. Dit is Déjanté.

0: Benson Boone met Slow It Down. En daarvoor nog halverwege van Suzanne Freek op Centraal Plus. De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Met straks Bruno Mars, Grenade en ook Ella Langley met Choosing Texas. Maar eerst een update uit jouw regio met het laatste nieuws, weer en verkeer.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Buurse. Op de Leidseweg in Voorschoten is vanochtend een motorrijdster gewond geraakt. Ze kwam plotseling ten val. Het eenzijdig ongeval gebeurde.

0: en bovendien weigeren om FVD-leden de hand te schudden. Pro laat weten niet via de media te willen reageren op de aantijgingen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een drupje regen vallen. Het koelt ook flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Morgen is het ook de hele dag bewolkt, maar wel droog. En de temperatuur komt niet boven de 17 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je voor het knooppunt Burgerveen nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Bruno Mars met Grenade en daarvoor nog Choose in Texas van Ella Langley.
1: De Michael Barentsen Show presents Hit or Shit.
0: Ja, en in de Hit or Shit van vandaag zit dus het nummer 3-2-1 van Crystal en Rudimental. En aan jou was de vraag, moeten we dit vaker gaan draaien of niet? Nou, ik heb alle stemmen heb ik bij elkaar opgeteld. Ja, dan kom je tot een percentage van... Applausje voor hun, want 74% van de stemmen... ja, die denken maar liefst dat het een hit gaat worden. Dus we gaan hem toevoegen aan de playlist. En ik zei het net al tijdens de introductie van die Hit or Shit van vandaag. Ja, de clubbanger van straks, die is 1, 2, 3. Ja, op zijn Engels dan, 1, 2, 3. Dus ja, dat vind ik dan weer een leuk bruggetje naar zometeen... want dat is de plaat die klaar staat. Maar eerst nog Parachute van Bente, hier op Centraal Plus.

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.
2: Het was de clubbanger van deze week van James Hype samen met Volkader 1, 2, 3. En zometeen na 8 uur ga ik je vertellen welke app er een update krijgt. Waar ik heel erg blij mee ben geweest. Ik heb nog niet, misschien een klein vreugdedansje gedaan. Wat dat is hoor je straks na 8 uur.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Coral Meertens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Het was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
2: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
1: De OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

Alex Warren met Passenger op Centraal Plus. Ik zei het net al, er komt een update van een app waarvan ik dacht van ja, dit vind ik echt wel gigantisch fijn eigenlijk. Want Spotify komt met een handig update voor ouders die hun account delen met hun kinderen. Muziek die via kinderprofielen wordt afgespeeld telt voortaan niet meer mee voor het persoonlijke aanbevelingen en de jaarlijkse Spotify Wrapped. Ja, ik wou dus iedere keer, of na afgelopen jaren, dat ik alleen maar Juf Roos had. En mijn aanbevelingen waren Juf Roos muziek. Want ja, met die kleine van mij ben ik altijd dat soort muziek aan het afspelen. En nu, door die update, kan ik gewoon lekker luisteren naar mijn eigen muziek. Oh, wat heerlijk is dat. Zometeen hoor je Train met 50 Ways to Say Goodbye. Maar eerst deze relaxe plaat van Justin en Jack Style. Dit is Turn the Light.

50 Ways to Say Goodbye van Train. En er wordt nog Turner Lighter van Just Say op Centraal Plus. De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. En we gaan even kijken wat er gebeurd is in de regio. Want we beginnen in Leiden. De Portugese Ana Correa is de nieuwe dirigent van het Kamerkoor Compassione in Leiden. Ze studeert koordirectie aan het Conservatorium van Amsterdam. Is daarnaast actief ook nog als zangeres. Ja, je kan het hele artikel kan je vinden op onze website www.centraalplus.nl. Of je kan het ook nog lezen via onze gratis nieuwsapp.

Lopez, oftewel J-Lo met Let's Get Loud. En daarvoor nog Pink met Bad Influence op Centraal Plus. In het Leidse houtkwartier lopen al tientallen jaren kippenvrij rond. Sommige bewoners vinden ze gezellig. Anderen ervaren overlast door kraaiende hanen en omwonende ongewoelde tuinen bijvoorbeeld. Ondanks een voersverbod krijgen de dieren regelmatig eten. De gemeente probeert de populatie terug te dringen door de kippen te vangen en te herplaatsen via de kinderboerderij in de Merenwijk. Ja, een definitieve oplossing vinden, ja, dat is alleen een beetje lastig. Nou, dit artikel kan je vinden op onze website www.centraalplus.nl of via onze gratis nieuwsapp. Straks is het tijd voor de Baars Naus Mix. Maar eerst nog Alicia Keys naar Camilo Cabello.

0: Alicia Keys met Underdog en daarvoor nog Havana van Camilo Cabello op Centraal Plus. Waar het nu tijd is voor de Baars in de House Mix, editie nummer 213. Eigenlijk is het vrij simpel. De komende 12, bijna 13 minuten, 6 dikke remixen en dat in één grote mix. Het is de Baars in de House Mix, hier op Centraal Plus.
1: Baars!

Karol G en de Jonas Brothers met X. En daarvoor nog Edge of Desire van Jonas Blue op Centraal Plus. En dat was hem weer voor deze week. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe Centraal Plus Michael. Dan weer een nieuwe hit or shit. Een nieuwe clubbanger en natuurlijk ook weer een nieuwe Bars in the House mix. Tot volgende week.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
2: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
1: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
3: We nemen die maatregel natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zeker voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
1: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

When he loses his mind and can't help but cry, you call.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Wegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld, roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
1: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Melitzi met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!